0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pieter Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja.
3: Waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. Achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal 1 voor 1 op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog en periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw en voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pieter Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je hier dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja.
3: Waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. Achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog wat weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yes.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pie de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
1: We wouden hier nog even spelen en kijken.
2: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
1: Dat zou ik stom vinden.
2: Waarom?
1: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
2: Wat doe je hier dan het liefst?
1: Kijken.
3: Ja, heel zonde. Ja,
2: waarom?
3: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier. Maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog, een periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. En voor de start van de afgraving is de eerste steunpaal geplaatst. Architect Piet de Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig, want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden sinds 10 jaar geleden. De subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja.
3: Waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier, maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen grote witte vellen, gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, zou dat ongeveer 500 meter zijn. Dan nog het weer. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het zo'n 24 graden. Vannacht droog en opklaringen minima 15 graden. Morgen vrij droog en periode met zon en de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Heerenveen.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Volgens informateur Ahmed Abu Taleb steunen de fracties van alle partijen het akkoord. De onderhandelingen hebben bijna 2 maanden geduurd nadat eerdere besprekingen tussen Hart voor Den Haag en D66 op niets waren uitgelopen. De Haagse gemeenteraad debatteert op 15 juli over het coalitieakkoord van VVD, DENK, CDA en Hart voor Den Haag. En een dag later moeten de nieuwe wethouders worden beëdigd. Goed nieuws voor iedereen die met het openbaar vervoer naar het zuiden van het land wil. Na ruim een week en werkzaamheden die meerdere keren uitliepen, is de stroomstoring verholpen, waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil lag. Gisteravond hield spoorbeheerder ProRail nog een slag om de arm, maar rond 5 uur vanmorgen is de treindienst hervat. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest en het duurde lang om dat allemaal te herstellen. Het weer nog wolkenvelden en perioden met zon. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs mooie goeiemorgen. Alsof jij, als jij op dit moment je ogen opent, dan zit je in ieder geval goed. Het is 7:10. Het is dinsdag 7/7/2026. Wat een mooie datum eigenlijk. Het zou nog mooier zijn als het natuurlijk 7/7/2027 is. Maar daar moeten we nog even een jaartje op wachten. Wat jij vandaag ook gaat doen, ik hoop dat je dat vol passie, vol geluk, vol goede energie mag gaan doen op deze dinsdag. Qua temperatuur, ja, zou ik vandaag, ja, ik weet niet. Ik denk niet echt dat je een jackie nodig hebt. Het wordt namelijk ongeveer 23 graden. Dus als je nu uit je bed stapt, ben je al helemaal op de hoogte naar hoe jij jezelf moet kleden vandaag. Als je geen inspiratie hebt, nou, ik kan je een beetje helpen daarbij. Ik heb gewoon een t-shirtje aan en ik heb geen jackie mee. En ik heb al buiten gewandeld, hè, hier over het Spuiplein. Het ging hartstikke prima, niks aan het handje. Dus die t-shirt kan gewoon aan en een jackie in de ochtend is helemaal niet nodig. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij vandaag allemaal gaat doen. Heb jij al vakantie of ben jij nog aan het bikkelen totdat de zomervakantie officieel begint? Laat het even weten via 070-307-8899. Dit is Powerless, Nelly Furtado.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De politie heeft een grote verkeerscontrole gehouden... in het centrum na meerdere klachten over gevaarlijk rijgedrag en te hoge snelheden. Vier fatbikes en een scooter zijn in beslag genomen. In totaal werden 21 bekeuringen uitgeschreven. Onder andere voor opgevoerde fatbikes, telefoongebruik tijdens het rijden en rijden zonder rijbewijs. De politie laat weten vaker te gaan controleren op plekken waar bewoners overlast ervaren. Een bijzondere schoonmaakactie op de Plette Rijkade. Medewerkers van Wijk Z gingen tijdens de No Butts Day samen met buurtbewoners en kinderen op zoek naar sigarettenpeuken. En dat waren er nogal wat. In één ochtend werden maar liefst 5000 peuken opgeraapt. De jongste vrijwilligers waren pas 6 jaar oud en als bedankje kregen de deelnemers een gratis rondvaart aangeboden. En dan het weer van vandaag. We krijgen een mix van wolken en zon. Met een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Ja, prima Hollands zomerweer dus.

Stressed Out. 21 Pilots. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En wat is het toch weer een mooie, heerlijke ochtend vandaag. En ik moet ook heel eerlijk toegeven dat ik er extra van aan het genieten ben. Omdat het nog niet zo belachelijk warm is. Ja, nu kan je bij jezelf denken, ja, belachelijk warm, belachelijk warm. Ja, want dat staat waarschijnlijk weer op de planning, jongens. Het schijnt richting het einde van de week weer steeds warmer te worden. We gaan weer richting de 30 graden. Gisteren had ik onze weerman Huub Misé aan de telefoon. En ik vroeg aan hem van, ja, komt er nou dan ook echt weer een nieuwe hittegolf? Nou, dat weten we natuurlijk nog niet. Wat wel natuurlijk heel erg, ja, bijzonder is, is dat we nu pas op 7 juli zitten en er al 2 hebben gehad. Ja, dat is echt onwijs veel. Dat is eigenlijk ongekend voor Nederland. En dan ga ik bij mezelf ook allerlei dingen afvragen. Ja, waar heeft het dan mee te maken? Is dit dan toch een beetje global warming? Ik weet het niet. Ik heb het ook niet uitgezocht, dus ik ga hier ook zeker geen uitspraken over doen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd van, ja, wat zou het dan precies kunnen zijn? En ik hoor allerlei verschillende dingen hierover. Want ik hoor ook bijvoorbeeld mensen zeggen, nee, om de zoveel jaar verandert het klimaat nou eenmaal, of het klimaat verschuift over de aarde. Ja, hoe dat nou precies zit, dat ga ik voor jullie uitzoeken. En deze week hoop ik nog op een antwoord te komen. Ik ga hier natuurlijk geen onwaarheden vertellen. Dus ja, heb jij zoiets van, ja, Sen, ik weet helemaal hoe het in elkaar zit, want ik ben misschien geschoold in dit. Laat het dan vooral even weten. Dan mag je mij een appje sturen. 070-307-8899.

0: John Legend. Altijd heerlijk om hem zo in de ochtend te horen. En dat is al tijd voor de rubriek.
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag heb ik echt een classic meegenomen. En dan heb ik het niet over een classic van een 20 jaar geleden. Nee, nee, nee. We gaan nog veel verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar het jaar. We gaan naar het jaar 1996. Nou, en dat was het jaar waarin hier zo het nieuwe stadhuis aan het Spui officieel werd geopend. Ja, het was een heel opvallend gebouw, vooral destijds, nog steeds eigenlijk. En het werd al heel snel benoemd tot het S-Paleis, lekker op z'n Haags. Oftewel het IJspaleis. Ja, en dat was dus wel echt hier in Den Haag gewoon een hele grote happening. En vandaag de dag staat dat S-Paleis nog steeds gewoon hier zo. Maar terwijl er in Den Haag dus zoveel aan de hand was, kwam er ook vanuit Amerika een R&B-track. En dat had een hele andere soort sound en een soort spanning, waarvan we dachten, hey, wacht eens even, het was best wel nieuw voor die tijd. En we gaan naar Kees. En hij heeft dus een nummer destijds uitgebracht dat heet Touch Me, Tease Me. En dat is vandaag de classic of the day in Sanji's Classic.

Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Dat is echt helemaal het WK-nummer op dit moment natuurlijk. En dat deed Shakira natuurlijk al eerder, een paar jaar geleden. Ja, dus zij is wel een beetje de artiest als het gaat om voetbal en het WK. Daarvoor hoorde je het nummer Touch Me, Tease Me. En dat was vandaag de Classic of the Day in Sanji's Classic. We gaan zo meteen alweer naar het nieuws van 8 uur. Maar ik heb eerst nog heerlijke muziek voor jullie klaarstaan. Namelijk niemand minder dan Dua Lipa met Love Again.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Volgens informateur Ahmed Aboutaleb steunen de fracties van alle partijen het akkoord. De onderhandelingen hebben bijna 2 maanden geduurd nadat eerdere besprekingen tussen Hart voor Den Haag en D66 op niets waren uitgelopen. De Haagse gemeenteraad debatteert op 15 juli over het coalitieakkoord van VVD, DENK, CDA en Hart voor Den Haag. En een dag later moeten de nieuwe wethouders worden beëdigd. Goed nieuws voor iedereen die met het openbaar vervoer naar het zuiden van het land wil. Na ruim een week en werkzaamheden die meerdere keren uitliepen, is de stroomstoring verholpen, waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land stil lag. Gisteravond hield spoorbeheerder ProRail nog een slag om de arm, maar rond 5 uur vanmorgen is de treindienst hervat. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion vorige week maandag werden ongeveer 200 kabels verwoest en het duurde lang om dat allemaal te herstellen. Het weer nog wolkenvelden en perioden met zon. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het plan voor betaald parkeren in Mariahoeve en Merlo blijft de bewoners bezighouden. De gemeente wil vanaf 1 december 2026 betaald parkeren invoeren, maar een groot groep bewoners is het daar niet mee eens. Nou, eerder sprak ik al met Elmer over de dingen daar zo in de wijk, van waarom betaald parkeren dan juist wel of misschien juist niet zou moeten worden doorgevoerd. Inmiddels hebben ze ook een handtekeningactie gestart, zijn er onwijs veel handtekeningen verzameld en bij mij in de studio is Elmer en initiatiefnemer Ruben. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik sprak jou een kleine 2 weken geleden. En toen had je mij verteld van, joh, ze willen betaald parkeren hier invoeren om eigenlijk de parkeerdruk te verlagen. Maar die is er eigenlijk niet. Nou, eigenlijk is in de afgelopen 2 weken onwijs veel gebeurd in de wijk.
1: Ja, dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Het mooie is eigenlijk dat er een gigantisch grote handtekeningenactie op touw is gezet, waar echt heel veel mensen aan mee hebben gedaan. Niet alleen mensen, maar ook winkeliers. En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de winkelcentra, die hangen gewoon helemaal vol met flyers en met eigenlijk allemaal winkeliers die een handtekeningenactie hebben. En die worden allemaal verzameld. En die komen dan bij Ruben. En die heb ik vandaag meegenomen. Want dat is namelijk met het wijkteam een van de initiatiefnemers van die actie. En ook tegenbetaald parkeren.
0: Ja, goedemorgen Ruben. Ja, jij bent dus echt een van de initiatiefnemers. Wat was het idee erachter wie je dit hoorde? Dat je dacht gelijk van, oké, ik moet hiervoor opstaan.
2: Ja, kijk, dat was 1 juni. We kregen de brief van de gemeente. Het komt eraan. We wisten het eigenlijk al. Want het is al een besluit van vorig jaar. Dat ongeacht de parkeerdruk en ongeacht de draagvlak, het uitgerold gaat worden over de hele stad. En ook bij ons uiteindelijk. En wij zagen allerlei negatieve bijeffecten al komen. Dus we dachten, hey, kunnen we dat aanhangig maken? En uiteindelijk bleek eigenlijk dat het niet gehoord werd. Dus we dachten, we gaan een petitie starten en we gaan peilen in de buurt wat ervan gevonden wordt.
0: Ja.
2: En wat de negatieve bijeffecten er wel niet van zijn.
0: Ja, precies. En dat heb je echt allemaal uitgezocht.
2: Ja.
0: En inmiddels is de buurt eigenlijk een beetje massaal opgestaan. Ik hoor, het winkelcentrum hangt vol met allemaal flyers en posters. Maar er zijn echt al onwijs veel handtekeningen ook opgehaald. Ja. Had je dat van tevoren allemaal verwacht?
2: Gehoopt, natuurlijk. Je weet nooit. We lopen nu tegen de 2500 aan, vanaf vandaag. Dus we kunnen nog even tekenen, iedereen. We hebben het fysiek opgehaald, dus met pen en papier. En bij de winkeliers neergelegd, die massaal hebben meegewerkt eraan. Op de balie neergelegd, meegetekend, bij de Quickfit, overal. En we hebben een online petitie, natuurlijk op petities.nl staan. Steken we nog even. En die loopt op. En we krijgen ook de meningen te horen van bewoners echt, wat er echt speelt en wat er echt aan de hand is en wat voor problemen het echt gaat opleveren.
0: En wat voor meningen of reacties hoor je van de mensen eigenlijk terug waarvan je zelf denkt, ja, daar kan ik me in vinden? Of misschien ook wel reacties waarvan je juist denkt van, wow, dit is eigenlijk veel heftiger dan ik misschien dacht?
2: Ja, nou, zeg dat wel. Wij zelf zagen al voor ons opdoen met het probleem van de zogenaamde poetregeling. Nou, iedereen kent die afkorting wel, denk ik. Parkeer op eigen terrein. Wat een verzinsel is en waar de negatieve bijeffecten totaal niet van doorgepeild zijn. Vinden wij dus een flink aantal bewoners hebben hun voortuinen vergroend. Vergroening van de stad, een van de doelstellingen van de gemeente zelf. Nou, hiep hoera, mochten gratis bomen bestellen, struikenplanten. Nou, ook de NK Tegelwippen bestaat ook nog. Operatie Steenbreek, you name it. Vergroenen en verstenen eruit. Vergroenen erin, verstenen eruit. Dat hebben we gedaan onder andere op opritten natuurlijk. Dus die tuinen met oprit zijn geen oprit meer, maar die zijn tuin. Groen, had de gemeente leuk bedacht en hebben we gedaan. En die mogen er weer uit, want we mogen parkeren op eigen terrein. Met onze eerste auto.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open als ik het zo hoor.
1: Het is gewoon omgekeerd eigenlijk.
0: Ja,
2: natuurlijk. Kapitaalvernietiging wil ik het niet noemen, maar geldverspilling. Want die gratis bomen hebben we van de gemeente gekregen. Hele actieoperatie. Ik weet niet wat het kost. Het zal wel flink wat kosten. En die mogen we nu netjes gaan rooien, omzagen of weghalen.
0: Ja.
2: Met dank aan dezelfde gemeente. Dus wij vragen ons af of de gemeente zelf ook zich hier in dienst bewijst. En dat denken wij dus niet. En dit is nog een heel minimaal klein probleempje. Er is een ander probleem naar boven gekomen. En dat vind ik wel heel ernstig. Dat is, zijn 2 woningcoöperaties in de wijk. Eén ervan, ik zal de naam niet noemen. Die heeft de huurders een huursom voorgelegd van €480 per jaar. €40 per maand voor sociale huurders, ook minima. Die daar wonen met hun eerste auto. Er is een casus nu bekend van een alleenstaande moeder, als ik goed heb, met 2 inwonende volwassene kinderen. Die kunnen geen woning vinden. Die wonen dus nog thuis.
0: Ja.
2: En die hebben allemaal een klein autootje om naar hun werk te komen. Die werken ik zou niet weten waar ze werken, maar couriers, bagageafhandelen bij Schiphol. Onmogelijke tijden, onmogelijke locaties. Autootje nodig, klein autootje. Vaak goedkoper dan OV is het trouwens ook. Die hebben 3 autootjes.
0: Ja.
2: Nou, dan krijgen ze eerst dus die rekening van die woningcorporatie voor die eerste woning, van moeder, zeg maar. En dan komen er 2 kinderen nog, mogen op straat parkeren voor 350 en 700 euro per jaar erbij. Dan tel ik op, zelf, maar ik kan me vergissen in de rekensom, 1500 euro op jaarbasis. Nou, dat is voor misschien voor Elmer en ik, met onze salarisniveaus misschien wel te doen, maar nog veel geld. Maar voor minima is dat echt gewoon onoverkomelijk, kan ik me zo voorstellen. Dus we gaan hier gewoon een armoedeprobleem wellicht krijgen. Stel je voor, nou dan heb je dus, dan schiet je jezelf als gemeente gewoon in je voet. Dan heb je het parkeer doorgevoerd, politieke afweging, hip hip hoera. Maar je werkt gewoon problemen de wijk in.
0: Ja.
2: Dat is maar heel minimaal. Dat eerste was een minimaal probleem, dat tweede is veel ernstig, vind ik zelf.
0: Ja, precies. Ja, want Elmer zei vorig jaar ook al van, joh, dat er eigenlijk tijdens de informatieavond die er werd gegeven, dat werd gezegd van, joh, dat zal een 8 euro per maand meer zijn. Maar ik hoor hier al hele andere bedragen dat het ook zou kunnen gaan kosten.
1: Maar het grappige daarvan was natuurlijk dat de wethouder daar heel laconiek over was. 8 euro per maand, ja, wat is dat nou? Nou ja, het voorbeeld van Ruben is natuurlijk schrijnend. Maar daarnaast, je hebt ook een heleboel sportverenigingen. Nou, daar gaan mensen ook naartoe natuurlijk verzamelen om uiteindelijk te gaan spelen. Uiteindelijk kost dat ook allemaal geld. Mensen die naar de kerk gaan, maar bijvoorbeeld ook een aantal zorginstellingen in de wijk, mantelzorgers, die worden allemaal enorm op kosten gejaagd voor een probleem dat er niet bestaat en dat verzonnen is door de gemeente.
0: Ja, ja, het is echt dat je denkt, waar komt het vandaan inderdaad? Nu hebben jullie dus heel veel handtekeningen opgehaald. En nu gaat er ook wat gebeuren. Want ja, handtekeningen ophalen is natuurlijk één ding.
2: Zeker.
0: Maar wat kan je nou als burger echt met handtekeningen? Wat heeft nou echt effect? Of luistert de gemeente dan, wat gaat er nu gebeuren?
2: Ja, ons idee was gekomen nadat we in de commissie Leefbaar Stad hadden ingesproken. Mede-initiatiefnemers, naast ikzelf. En toen hebben wij initiatief genomen om een handtekeningactie te starten, petitie. En die ook te gaan aanbieden bij de eerstvolgende raadsvergadering. Dus je moet een beetje politiek de routes kennen ook, vind ik zelf ook intussen. om aan te bieden bij de eerstvolgende raadsvergadering. Die is aankomende donderdag. En we gaan de petitie dus ook aanbieden bij de burgemeester en de wethouder. Namens college en raad, dat is officieel zo. En dat is dan vlak voor de raadsvergadering van 10 uur. Dus 9:45 mogen we hem aanbieden. Op het bordes, hier achter bij de buren in het stadhuis. Openbaar, kijken, zou ik zeggen. En dan is dat input voor de raadsvergadering die er direct op volgt. En daarbinnen is ook een debat over parkeren gepland. En we mogen ook inspreken als burger, dat mag altijd. Eerste punt op de agenda is dat. En er wordt ook massaal van gebruik gemaakt door heel veel bewoners in onze wijk en wellicht erbuiten ook, die hun punt aanhanger willen maken aan de raad voordat de raad met hun vergadering starten. En dat gaan we ook doen, massaal.
0: Ja, dus eigenlijk is donderdag best wel een spannend moment, denk ik, voor jullie.
1: Ja, aan de andere kant, gisteren is natuurlijk het nieuws naar buiten gekomen over het nieuwe college dat vrijdag gepresenteerd gaat worden.
0: Ja.
1: Eigenlijk wil ik met klem het nieuwe college ook een oproep aan doen om gewoon dit parkeerprobleem misschien wel in de prullenbak te gooien of gewoon helemaal stop te zetten en daar gewoon eens heel kritisch naar te kijken. Want ja, je jaagt uiteindelijk allemaal mensen op kosten. Er komen allemaal extra handelingen die men moet doen. Het gaat er in de komende tijd in de wijk niet leuker van worden. En daarnaast, ja, er zijn heel veel wijken die ook geen betaald parkeren hebben, die ook gewoon geen overlast hebben. Laat het zo leven en laten leven.
0: Ja, precies. Laat gewoon in. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie afsluiting. Stel dat er nu nog iemand is die in de wijk daar woont, die zegt van, oh, ik heb nog niet getekend en ik wil dat echt nog doen voor donderdag. Kan dat dan nog?
2: Zeker,
0: daar
2: komt-ie. Online mag dat. Parkerenmariehoeven.petities.nl. Of bij een van de tekenlijsten bij de winkeliers. Het kleine Ursula-land, Quickfit, aan het Elvira-land, maar ook. Ze hangen overal. En ik wil iedereen oproepen om in te spreken. Wie dat durft en wil. 3 minuten lang mag je inspreken bij de raad. En dat is aanmelden bij de Griffie van de raad. Dat is griffie@denhaag.nl. Kun je aanmelden per mail. Of per telefoon 070-353-3131.
0: Ik heb zomaar een vermoeden dat ik jullie stem in ieder geval ga langs horen donderdag, toch?
1: Gaat goed komen.
0: Dankjewel, heren.
2: Bedankt.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De politie heeft een grote verkeerscontrole gehouden in het centrum, na meerdere klachten over gevaarlijk rijgedrag en te hoge snelheden. 4 fatbikes en een scooter zijn in beslag genomen. In totaal werden 21 bekeuringen uitgeschreven. Onder andere voor opgevoerde fatbikes, telefoongebruik tijdens het rijden en rijden zonder rijbewijs. De politie laat weten vaker te gaan controleren op plekken waar bewoners overlast ervaren. Een bijzondere schoonmaakactie op de Pletterijkade. Medewerkers van Wijk Z gingen tijdens de No Buds Day samen met buurtbewoners en kinderen op zoek naar sigarettenpeuken. En dat waren er nogal wat. In de ochtend werden maar liefst 5000 peuken opgeraapt. De jongste vrijwilligers waren pas 6 jaar oud en als bedankje kregen de deelnemers een gratis rondvaart aangeboden. En dan het weer van vandaag. We krijgen een mix van wolken en zon. Met een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Ja, prima Hollands zomerweer dus.

0: Hurt Me van Serra. En het is alweer tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd van een artiest die ook afgelopen weekend hier in Nederland meerdere optredens heeft gegeven. Ja, en dan is er ook maar één artiest waar op dit moment aan kan denken. En dat is natuurlijk niemand minder dan Bruno Mars. Hij stond dus afgelopen weekend hier zo in Amsterdam. En hij heeft daar een fantastisch mooi optreden gegeven. En niet één, hij heeft er meerdere gedaan. En zo gaat hij volgens mij vandaag ook zijn laatste performance geven hier zo op Nederlandse bodem. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht, The Romantic.

0: Een vriendschap van meer dan 55 jaar, liefde voor voetbal en een bijzondere reis naar Amerika. Nou, Jan en zijn jeugdvriend Peter trokken samen naar Amerika om het Nederlands elftal daar zo te bekijken tijdens het WK. Nou, inmiddels zijn ze alweer terug in Nederland. Ja, niet allebei, want eentje is alweer weggevlogen. Maar hier bij mij in de studio zit Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je hebt dus eigenlijk maandenlang vooruitgekeken naar deze mooie reis die je samen met jouw jeugdvriend hebt mogen maken. Ja, allereerst, hoe was het?
1: Ja, het was natuurlijk overweldigend om 18 dagen door Amerika rond te reizen. We hebben in totaal zo'n 4000 kilometer ook gereden. We zijn natuurlijk in een aantal plaatsen geweest. Dallas, Houston, Oklahoma, Joplin, Kansas City. Ja, dat is geweldig om mee te maken, om te zien. Het opvallende is wel dat het is nu 10 dagen geleden dat we terug zijn. En het moet toch allemaal nog wel een beetje landen. Want je maakt zoveel mee of zoveel indrukken tijdens zo'n rondreis. Buiten het feit dat die stadions natuurlijk die we bezocht hebben met Nederlands elftal geweldig waren. Maar ook gewoon het hele leven, het hele landschap, alles eromheen. Dat maakte toch wel een enorme indruk.
0: Ja, dat geloof ik graag, want ik ben zelf nog nooit in Amerika geweest. Ja, je hebt natuurlijk alleen maar de beelden van de films. Klopt dat een beetje? Dingen die je dan in de films ziet van hoe Amerikanen zijn of hoe ze doen. Klopt het ook met hoe het dan daar in het echt eraan toe gaat?
1: Ja, als ik eerlijk moet zijn, zeker als je even naar de sport kijkt. Dat zie je ook wel eens op televisieseries of films. Dat ze met eten dan al de tribune opklimmen. Nou, dat klopt ook wel. Ik merkte ook zelf in het stadion waar we waren dat de Nederlandse supporters hooguit een drankje bij zich hadden. En de Amerikaanse supporters, want er waren heel veel natuurlijk Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse supporters, die kwamen allemaal met dozen vol met eten en grote bekers drinken de tribune op. En die zaten eigenlijk, het is voor hun een soort uitje, hè, eten en dan een leuke wedstrijd kijken. Ja, dat beeld wat je dus eigenlijk had van Amerika, dat zag je zeker. Maar ook al die fastfoodketens die ze daar hebben. Het bestaat bijna alleen maar uit eten, zeg maar. En als je van de ene plaats naar de andere plaats reed. Ja, dan zag je soms autodealers met duizenden auto's staan. En dat was niet één keer, dat was wel tientallen keren achter elkaar. Dus het is een heel andere samenleving. Wij zijn hier in Nederland heel erg met elkaar. En daar leeft toch iedereen wel een klein beetje apart van elkaar. Wat ik begreep, hè, want we hebben ook een week lang bij mensen in huis gelogeerd. Dat was natuurlijk fantastisch bij de familie van den Adel. En die gaven het ook aan. Dat het is eigenlijk een restaurant in, eten en weer naar huis. Of eten halen zelfs. Hè. Zelf thuis koken, dat is wat minder. En je zag ook heel veel mensen alleen maar in de restaurants en in de fastfoodketens en of bij de Walmart, wat dan ook. In verhouding tot in Nederland, zoals hier in Den Haag, iedereen door elkaar loopt. Dat heb ik daar in de grote steden nog ineens gezien.
0: Nee, daar is eigenlijk iedereen, ze halen het en ze gaan naar huis. We hebben hier natuurlijk, terwijl jullie in Amerika waren, ook ontzettend hoge temperaturen gehad. Hoe zat het daar met het weer? Want je staat natuurlijk ook wel op best wel een warm stukje van Amerika.
1: Ja, zeker. Normaal gesproken is het daar heel, heel erg warm. Zo'n 35 tot 40 graden. Alleen wij hadden dan het geluk of de pech, hoe je het moet noemen. Er was een storm op de Golf van Mexico. En die had invloed op het weer in Dallas en vooral in Houston. Waarbij we inderdaad, als het hier in Nederland regent, is het leuk. Nog niet, maar als het daar regent, regent het ook echt. Dan komt het echt met bakken uit de hemel. Wordt er zelfs onderweg op de grote weg gewaarschuwd voor vloedgolven enzovoort enzovoort. Dat hebben we meegemaakt. Dat was het punt. Het betekende wel dat als je naar buiten ging, was het toch wel drukkend warm, zeg maar. Maar er is overal, waar dan ook, is de airco. Dus het is alleen het moment dat uit de auto ergens naar binnen stapt, is het warm. En voor de rest is het alleen maar airco. En daar gebeurt het ook. Want buiten leven is bijna niet mogelijk. We logeerden bij mensen thuis. Je had een zwembad. Nou, heel eventjes was het een keer mooi weer. Gingen we aan het water liggen. Van het zwembad, dat was bijna niet uit te houden. Dat deed je maar een klein uurtje, dan moest je weer gewoon naar binnen. Want het werd gewoon veel en veel te warm.
0: Zo, moet je nagaan, joh. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Maar ja, misschien met vorige week nog in ons achterhoofd wel van, misschien wel. De rode draad natuurlijk door heel jullie reis was natuurlijk ook het Nederlands elftal. Jullie hebben daar ook wedstrijden gezien. Hoe was dat daar om die wedstrijden mee te maken in Amerika? Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk heel anders is dan hier zo in Nederland.
1: Ja, zeker. Wat opvallend was dat, ondanks dat men zei, er waren 20.000 Nederlandse supporters. Maar dat was niet zo. Dat zijn een paar duizend op zijn max. Ik zag heel veel Latijns-Amerikaanse supporters met oranje shirtjes. Maar dat maakt niet uit. Die waren heel erg op de hand van Nederland. Maar alleen het feit, al die wedstrijden die je daar dus kunt zien in de stadions in Dallas, in Houston en Kansas. Nou, het was eigenlijk geweldig om überhaupt. Wij zaten wat een hele goede plaatsen. Dus we zaten meestal rij 1 of 2 helemaal vooraan.
0: Geweldig.
1: Nou, dat was geweldig om te zien. Je kon bijna de spelers aanraken. Ja, dat was fantastisch. Maar het leukste was eigenlijk ook dat wij. Voor de derde wedstrijd gingen we naar Kansas. En in Kansas was ook het trainingskamp van de Nederlandse elftal. Bij Current KC heette dat. En wij wisten dat er geen openbare trainingen waren. Die waren er ook niet. Maar we gingen toch op de bonden voor je kijken. En we hadden eigenlijk een beetje het geluk dat ze net met de training klaar waren. En de bus die stond te ronken of te wachten eigenlijk op de spelers. En na 10 minuutjes kwamen alle spelers erbuiten. En dat was even een leuk momentje, allemaal zwaaien ons. Want er waren maar met 4-5 mensen die daar stonden te wachten. Want iedereen wist, er is niks te doen. Maar wij zijn toch op de bonden voor je gegaan. En we kwamen toch die Nederlandse spelers tegen. Ja, dat geeft je toch wel weer een goed gevoel. Dus je zegt, hey, we hebben ze toch even gezien.
0: Ja, precies. Ja, dan super er dichtbij. En ik denk ook in die stadion dat je echt alle emoties zo dichtbij je kan meemaken. Vooral als je nog zo dichtbij je zit natuurlijk. Ja, ik kan me ook voorstellen, jij en Peter zijn al 55 jaar bevriend. Maar dat zo'n reis ook misschien wel wat voor de vriendschap kan betekenen. Heb je iets meegemaakt dat je dacht van, oh, dit wist ik na al die jaren nog steeds niet van jou?
1: Ja, ik denk heel veel. Want we hebben 4000 kilometer gereden. Ja, en als je natuurlijk een rit maakt van Dallas naar Houston, zo'n 800 kilometer. Ja, dat deden we in één dag. En ja, dan moet je wel praten met elkaar. Want anders valt een van de twee die aan het rijden is in slaap. Dat gaat natuurlijk niet. Maar dan ga je toch wel heel veel vertellen over elkaar. Of je vraagt aan elkaar van alles. Dus eigenlijk zijn we allebei een open boek geworden voor elkaar. Ondanks het feit dat we al heel veel wisten, zijn er toch ook heel veel momenten geweest die we niet van elkaar wisten. En dat hebben we nu ook allemaal kunnen bespreken. En ja, het mooiste is gewoon dat, ook net zoals in dit geval natuurlijk bij Radio Stad Den Haag, we hebben natuurlijk heel veel aandacht gekregen. En ook met Haaglander voetbal. Maar zelfs daar de lokale televisie in Joplin. We waren net. Ik denk nog ineens 10 minuten op de kamer werd er al gebeld van, jongens, er is een tv-station voor jullie speciaal hier naartoe gekomen. Wij wisten helemaal niet, hoe weten hun dat dan eigenlijk? Maar wij liepen in een oranje shirtje, dus daarom zagen ze dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ook in Amerika kregen we op die manier bepaalde aandacht. En dat is wel leuk als je dan s'avonds laat het journaal zit te kijken en dat je dan in Amerika voorbij komt. Dat was weer geinig.
0: Ik denk, hey, dat ben ik. Ja, want Amerika, dat hebben we natuurlijk ook in de filmpjes gezien. Die zijn eigenlijk helemaal gek op het Nederlands elftal. Ik heb op een gegeven moment zag files voorbij komen dat iedereen oranje aan had. En dan ook van links naar rechts aan het doen was. Want dan kennen ze daar natuurlijk niet hoe wij dat kunnen doen. Van links naar rechts. Nou, dat vonden ze geweldig in Amerika. Voordat je ging, noemde jij dit natuurlijk ook wel de reis van je leven. Als je er nu zo achteraf terugkijkt, was het dan ook echt de reis van je leven?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je gaat niet elke week naar Amerika. Tenminste, ik niet.
0: Nee.
1: Als je dan 18 dagen samen met je vriend daar naartoe gaat. En wedstrijden meemaakt. Bij mensen thuis leeft. En alle indrukken die je daar opdoet. Dan kan je wel stellen dat dat zeker de reis van je leven is. Vooral omdat je dat. Het is niet zozeer op vakantie geboekt. Hè? Want normaal ga je naar het buitenland, zeg maar. Lig je aan het strand of in een hotel. Of je maakt bepaalde excursies. En in dit geval moest je het zelf helemaal uitzoeken. En we zijn bij JFK geweest van John F. Kennedy. Maakt op mij heel veel indruk. Hè? Omdat ik dat vanuit mijn jeugd natuurlijk heb meegekregen. We zijn naar een honkbalwedstrijd geweest. We zijn naar Space Center geweest in Houston. Dan zie je pas hoe groot de raket is eigenlijk. En hoe klein zo'n cabine is. Als ze daarna weer naar beneden komen. Maar dat soort indrukken die heb je nu meegenomen. En ook het landschap. Totaal verschillend. Steeds zag je een ander soort landschap. Zag je ook het verschil of er veel regende regelmatig of niet. Heel door of ineens heel erg groen. Dat zag je ook allemaal. Dus op zich kan je eigenlijk wel stellen, reis van je leven. Maar wat ook heel belangrijk is, denk ik. Je bent 18 dagen lang samen met een vriend op hotelkamers. En er is eigenlijk niks gebeurd. Geen discussie, geen ruzie. Dat was ook wel vrij uniek, vind ik.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is vrij uniek. Want vaak zeggen ze, ja, je komt iemand pas echt tegen als je met geen op vakantie gaat. Dan leer je iemand pas echt kennen. Maar deze vriendschap, joh, ik zie het al. Dat is gewoon echt dik en dun. Dat is het helemaal goed.
1: Ja,
0: ja, dat vind ik prachtig om te zien. Als laatste vraagje, dan ga ik hem echt afsluiten. Wat is het mooiste of het indrukwekkendste? Of één, ja, het is misschien een lastige vraag, maar één highlight dat je denkt van, ja, dit is me echt, echt bijgebleven.
1: Nou ja, wat me echt bijgebleven is, voordat je naar Amerika gaat, krijg je allerlei informatie vanuit Nederland. Dat bij de immigratie is iedereen heel lastig bij je. Politie is altijd heel onaardig. De prijzen zijn enorm hoog. Nou, we zijn daar geweest. We hebben er helemaal niks van gemerkt. Bij de immigratie mochten we eigenlijk zo doorlopen. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik denk dat ik er hooguit 2 minuten gestaan heb. Heb 2 vragen gesteld. Voetbal, oké, nou, loop maar door. Was totaal geen probleem. Sorry, wat het meeste opviel wel, is dat de Amerikanen, en of ze het allemaal menen is een tweede, vreselijk aardig waren. Heel behulpzaam, heel vriendelijk. Of je nou bij een supermarkt was, in een restaurant of zelfs midden op straat, werden we aangehouden door sommige mensen. Die zeiden, ben je al ergens wezen eten? Hoezo? Nou, ik weet een heel leuk restaurant. Moet je daar en daar naartoe gaan? Gewoon iemand, die ken ik helemaal niet. Maar die gingen toch met je praten. En vooral ook als je natuurlijk in het oranje liep, kwamen ze sowieso naar je toe. Maar dat was hetgene wat mij erg opviel, dat de mensen bijzonder, ja, gastvrij waren. Hè? Wat we eigenlijk niet hadden verwacht. Ik had zelf een beetje verwacht dat Amerikanen een beetje afstandelijk zijn.
0: Ja.
1: Daar merkte ik helemaal niks van. En eigenlijk moet ik ook eerlijk zeggen, daar hebben we een beetje massa mee gehad. Het allermooiste was toch wel dat we een week lang bij mensen in huis zijn geweest. Mensen kwamen uit Friesland. En het was net alsof ik er al jaren kwam. Dat was na een kwartier was het eigenlijk al, werd er al gezegd, nou, doe die kast maar open, daar ligt dat. En pak mijn koffie en zus en zo. Totaal geen problemen. Maar het allerbelangrijkste wat ik meemaakte ten aanzien van Amerika. En natuurlijk kan je allemaal dingen verzinnen die je niet zo goed vindt. Maar de vriendelijkheid, de gastvrijheid, dat had ik niet verwacht. En dat was toch wel een hoogtepunt, vind ik, voor de Amerikaanse bevolking dan.
0: Ja, wat mooi. En wat fijn ook dat we jou natuurlijk samen met je vriend Peter mochten volgen op deze reis. Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
7: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen? Of misschien wel helemaal.
6: En deze namen van beoogde wethouders worden genoemd.
7: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD. Die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
6: Al dus Lot van Bree. De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peto, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Op die dag, 12 juli, speelt Jekkers zijn allerlaatste voorstelling. Het weer dan nog. Bewolking en periode met zon. Bij matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon en lokaal zo'n 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm met veel zon en temperaturen rond de 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. Het is 7:07. En dat betekent dat het laatste uurtje van de Ochtendshow alweer is aangebroken. En in dit laatste uurtje heb ik alsnog leuke dingen voor jou klaarstaan. We hebben natuurlijk de Haagse Spotlight die zometeen langskomt. En ik ga zometeen ook bellen. En ik ga namelijk bellen met Karin. En Karin is projectleider van Lief en Leedstraten. Nou, wil jij weten wat die Lief en Leedstraten nou precies zijn? Dan moet jij in ieder geval lekker blijven luisteren. We gaan eerst luisteren naar Thank You, Not So Bad.

If I Were a Boy van Beyoncé. En ik vraag me echt af, wat zou jij... Dit is eigenlijk voor alle dames, voor alle vrouwen. Wat zou jij doen als je voor een dag een man zou zijn? Ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Want ik zit er altijd zelf over na te denken. Vooral als het nummer If I Were a Boy langskomt. Ja, wat zou ik dan doen? Ik weet het niet. Dit klinkt misschien heel erg vaag. Maar wat ik me dus echt afvraag is... hoe zou het gewoon voelen om staand te plassen? Ja, om gewoon overal te kunnen plassen. Als je denkt, oh, ik moet even naar de wc... dat je gewoon de eerste beste boom kan pakken. Ja, klinkt misschien heel gek, maar dat is wel iets waar ik me dan... waar ik over kan nadenken. Dat is wel iets wat ik zou proberen als ik dan een dag... ja, van het andere geslacht zou zijn. We hebben zometeen Haagse muziek. Hoe mooi is dit van mij en Del? Maar eerst hoor je Undressed van Somber. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM.

0: Hoe mooi dit is van Meijen Del. Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. Op natuurlijk Den Haag FM. Een kaartje bij ziekte, een bloemetje als iemand iets te vieren heeft, of simpelweg even vragen hoe het met de buurman gaat. Ja, het lijken kleine gebaren, maar ze kunnen een groot verschil maken. In Den Haag zijn inmiddels 294 lief- en leedstraten, waar bewoners worden aangemoedigd om meer naar elkaar om te kijken. En aan de telefoon heb ik projectleider Karin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat supermooi. 294 lief- en leedstraten kent Den Haag. Ja, hoe is het eigenlijk ooit ontstaan?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat de Stichting Lieve Leedstraat het project Lieve Leed heeft opgezet. En vanaf 1 mei dit jaar doet Wijkzet. Het valt onder het opbouwwerk. Dus niet meer onder een aparte stichting. Dat is misschien wel fijn om even te zeggen. Maar Lieve Leed is eigenlijk in Rotterdam ontstaan. Door Op Zomaar Mee is dat uitgevonden, dit concept. Een soort methodiek voor het opbouwwerk. En toen er iemand doodgevonden werd in huis, dat klinkt misschien wel keihard, maar het is wel de realiteit. En toen heeft de burgemeester van Rotterdam tegen Op Zomaar Mee gezegd: bedenken jullie iets om dat nooit meer te laten plaatsvinden? Zo is Lief en Leedstraat eigenlijk in de wereld gekomen en hebben meer dan 55 gemeentes in heel Nederland het concept verder ontwikkeld en aangenomen in allerlei steden.
0: Ja, superbelangrijk.
1: Het is een heel mooi middel om met iets heel kleins toch iets groots te bereiken. Je ziet ook allerlei mooie dingen ontstaan. Zoals dat mensen elkaar gaan helpen. Dat mensen sleutels bewaren van iemand als die met vakantie gaat. En mensen signaleren natuurlijk veel meer.
0: Ja.
1: Als er wat problemen zijn met iemand en weten dat dan ook weer door te zetten naar een opbouwwerker of naar een werker in de wijk vanuit Wijks. Dus
0: ja,
1: in het kader van eenzaamheidsbestrijding en burenhulp zijn dit soort kleine initiatieven heel veel waard.
0: Dus eigenlijk die sociale cohesie die wordt echt wel hierdoor versterkt.
1: En ja, met name wel op microniveau, hè. Dus dat vind ik het mooie hiervan, dat het echt op straatniveau is.
0: Ja, want er zijn dus nu 294 straten in Den Haag die dan meedoen. Wat maakt eigenlijk hoe kan je als Haagse straat jezelf uitroepen tot ja, dit is een. Ja, want er zijn dus nu 294 straten in Den Haag die dan meedoen. Wat maakt eigenlijk hoe kan je als Haagse straat jezelf uitroepen tot ja, dit is een lief- en leedstraat?

0: zwemdiploma heeft gehaald. Of als iemand in het ziekenhuis ligt. Dat je dan aan de deur een klein bloemetje kon brengen. Of een kaartje afgeeft. Of een zelfgebakken taart.
1: Ja, superbelangrijk.
0: Mensen zien elkaar dan ook face-to-face. Hè. Het is wel belangrijk om echt het persoonlijk af te geven. En weten dan ook de gangmakers vaak te vinden. En zo staat het toch wel meer. Ja, dat mensen elkaar beter leren kennen in de straat. Dat blijkt ook wel uit zo'n meting die je houdt aan het eind van het jaar.
1: Ja.
0: Wat komt er uit zo'n lief- en leedstraat? En soms gaan mensen ook activiteiten organiseren.
1: Maar ja.
0: Niet, dat is meer bijvangst van lief en leed. Zo zeg ik dat wel.
1: Ja, want jullie zeggen ook, ja, een goede buur hoort eigenlijk ook thuis in je noodpakket. Nou, iedereen is eigenlijk het afgelopen jaar heel erg druk bezig geweest met, oh, ik moet een noodpakket hebben, een noodradio, medicijnen, kaarsen. Maar een goede buur hoort daar dus eigenlijk volgens jullie ook bij.
0: Ja, nou, daar begint het eigenlijk bij, inderdaad. Dus ik denk dat het belangrijker is om in je straat of in je flat te gaan praten. Hoe kunnen we het oplossen als er een stroomstoring komt? Dan eerlijk gezegd het hele noodpakket aan te schaffen van het Rijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat je samen met je buren daar ook een keer een gesprek over aan kan gaan.
1: Ja,
0: en de een is wel technisch en de ander die... ik denk dat je dat met elkaar kan afspreken. Hoe gaan we daarmee om? Het is belangrijker om je buurman te kennen dan een radio in huis te hebben.
1: Ja, precies.
0: Ja, het is natuurlijk wel goed. Daar niet van hoor, maar...
1: Ja, en ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat er straten zijn die zelf nog niet meedoen met de lief- en leedstraten. Hoe kunnen straten zich nou hierbij aansluiten? Of aangeven, joh, wij willen ook zo'n straat worden?
0: Ja, ik snap de vraag. We zijn alleen pas zelf als organisatie sinds 1 mei bezig. En we zijn alles in kaart aan het brengen en bijeenkomsten aan het organiseren voor de huidige straten. Dus we zijn een beetje stapje voor stapje aan het werken.
1: Ja.
0: Om te kijken, ook in overleg met de gemeente, in welke wijken we dan wat meer straten zouden willen of waar mensen zich kunnen aanmelden. Niet dat ik wil zeggen dat het niet kan, maar we werken een beetje stapsgewijs. En er staat alle informatie staat erover op de website liefenleeddenhaag.nl.
1: Ja, top. Dus daar kunnen we nog eventjes alles goed terugvinden. En ik geloof natuurlijk dat het een hele grote operatie is. Maar als jij echt staat te popelen om jouw straat aan te melden, check dan even hun website. Nou, dankjewel Karin. En wat goed dat jullie je zo inzetten voor de stad.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt voor de tijd en moeite.
1: Yes, graag gedaan. We gaan luisteren naar Forever Young van David Guetta.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 4:04 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De politie heeft een grote verkeerscontrole gehouden in het centrum na meerdere klachten over gevaarlijk rijgedrag en te hoge snelheden. 4 fatbikes en een scooter zijn in beslag genomen. In totaal werden 21 bekeuringen uitgeschreven. Onder andere voor opgevoerde fatbikes, telefoongebruik tijdens het rijden en rijden zonder rijbewijs. De politie laat weten vaker te gaan controleren op plekken waar bewoners overlast ervaren. Een bijzondere schoonmaakactie op de Plette Rijkade. Medewerkers van Wijks gingen tijdens de No Buds Day samen met buurtbewoners en kinderen op zoek naar sigarettenpeuken. En dat waren er nogal wat. In de ochtend werden maar liefst 5000 peuken opgeraapt. De jongste vrijwilligers waren pas 6 jaar oud en als bedankje kregen de deelnemers een gratis rondvaart aangeboden. En dan het weer van vandaag. We krijgen een mix van wolken en zon. Met een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Ja, prima Hollands zomerweer dus.
0: Hey.

0: De Haagse Spotlight.
1: Iedere week een artiest die ik in de Haagse Spotlight zet. En wie dat deze week zijn, ja, dat ga je zo van mij horen. Want het zijn twee heren. Ze zijn normaal gesproken gewoon allebei een individu. En ze als artiest zijnde, maar ze hebben nu een featuring opgenomen. Ik heb het over Mera en Z30. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, wat fijn dat jullie hier zo bij mij in de studio zijn.
3: Yes.
1: Zo op deze maandagochtend. Het was hartstikke druk onderweg en er zijn ongelukken gebeurd. Maar gelukkig zijn jullie hier zo op tijd positief gestrand.
3: Ja, yes. Ja, zeker waar. Goed. Zeker waar.
1: Ja, allereerst vraag ik me natuurlijk af, ja, hoe is jullie samenwerking ontstaan? Want jullie hebben allebei een Congolese achtergrond. Zit daar dan ook iets in? Dus jullie dachten van ja man, we moeten gewoon echt dit als broeders samen gaan doen?
2: Ja, om eerlijk te zijn, ik was in een woonkamer. Ik had een setup liggen qua studiospullen. En ik was met een vriend van me. En we waren gewoon naar kijken naar zomerse liedjes. En ik kwam op de beat. En ik had een kleine flow verzonnen. En toen kwam mijn refrein, et cetera. En ik dacht, hier moet iemand op. Toen kwam ik op Mera. Ik ken hem al heel lang. Heeft me ook vaak geholpen, et cetera. En ik dacht, weet je, het is ook tijd om met hem een project met hem op te starten. Ik had al voorheen met hem bij zijn EP deelgenomen aan een nummer. En ik dacht, waarom niet met Mera? Dus vandaar dat ik hem aan de bel ging rinkelen, ja.
3: En het is ook heel toevallig, omdat ik eerder al soort van een Congolese nummer had uitgebracht. En toen kwam hij met dit, toen dacht ik, ja, perfect toch? Mooi meegenomen.
1: Ja, perfect. Ja. Let's go. Ja, want bijvoorbeeld voor jou, Mera, jouw motto is bon mij, ben of lijn.
3: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Ik ben sceptisch, maar
1: ja. Hoe zit dat? Wat bedoel je precies met die motto? Want ja, ben of lijn, ja, als artiest zijn, dan ben je eigenlijk niet of lijn.
3: Nee, ik kan niet of lijn zijn, maar dat ben ik wel. Voor mij is het gewoon meer dat wanneer ik een nummer uitbreng, is het altijd een banger. En dan ben ik weer verdwenen, Houdini gewoon.
1: Dus, ja,
3: dat eigenlijk zo'n beetje. Het is niet echt ideaal, maar dat is wel mijn motto.
1: Ja, dat kan ook juist weer heel mysterieus zijn. Hè? Je dropt iets en dan verdwijn je weer. En dan is het weer van, oh, wanneer komt die weer?
3: Precies, precies.
1: Ja,
3: precies.
1: Ja, en jij komt gewoon lekker hier zo uit de Haagse Schilderswijk.
2: Yes,
1: ja. Ja, hoe vind je om daar te wonen? Krijg je veel inspiratie uit de wijk wat betreft je muziek?
2: Ja, zeker. Het is een fijne buurt om te wonen. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En de buurt staat ook achter me, zeker. Ik krijg heel veel love en support van iedereen. En het is gewoon letterlijk gewoon fijn om hier te zijn. Daarna FM, iets ook vanuit mijn stad. Dus het is allemaal positief. En shout-out naar de buurt.
1: Ja, sowieso.
2: Iedereen,
1: er komen superveel talenten ook daar vandaan die nog steeds lekker bezig zijn, natuurlijk. Ja. Als mensen jullie track horen, want hij is nu al een tijdje online, wat voor reacties krijgen jullie dan?
3: Zo, ik moet eerlijk bekennen dat ik tot nu toe alleen maar positieve reacties heb gekregen. We zijn ook uitgenodigd voor wat aantal festivals.
1: Kijk.
3: Om op te treden en ook op een bootfeest. Dus het gaat wel de goede kant.
2: Zeker.
3: Op, weet je? En dat we hier dan mogen langskomen om het aan Den Haag te laten horen, is al helemaal mooi.
1: Maar nu dat die samenwerking zo goed gaat, ga je dan nog meer samenwerken?
2: Tuurlijk, ja. Zeker. Dat gaat zeker komen. En op naar meer. We hebben een hele goede nummer neergezet. Positieve verhalen.
1: Ja.
2: Het ons tegen om meer bangers te maken.
3: Ja,
1: ja, want waar gaat het nummer zelf over?
2: Ja, pittage betekent eigenlijk ontploffing. Het is gewoon gezelligheid.
3: Chaos.
2: Denk aan chaos.
3: Maar in de positieve zin.
2: In de positieve zin natuurlijk. Het is gewoon genieten van het leven. En wat doe je dan? Een drankje doen. Gezellig zijn met je naasten. Mooi kleden. Ja, mooie dames natuurlijk. En zodoende is dat allemaal bijeen. En dat creëert tot de petage. En
3: wat ook mooi is, hij benoemt in dat nummer ook Muscador. Nee. Dat is een champagne die Congolezen wel vaak drinken, zeg maar.
2: Yes.
3: Dus we worden ook vaak, we krijgen heel veel snaps met dat mensen Mouskador drinken. En dat is wel grappig. Dat is wel grappig.
1: Ja, dat mensen het echt gewoon daar met wel, jullie nu linken.
3: Ik wil geen hype noemen, maar het is wel grappig om te zien.
1: Nou, ik ben super benieuwd naar het nummer. Ik zou zeggen, kondig het zelf aan. En dan als we meteen klaar zijn, dan ga je nu nog vertellen aan de mensen waar ze jullie kunnen vinden.
3: Oké, top.
1: Yes. Ja, kondig het nummer aan, zou ik zeggen.
3: Doe jij het maar, jongen. Pitage van Mera en Z30.
2: Yes.

0: Goedemorgen. Ja, zeker was ze er. En ze heeft dit nummer live gedaan met de gitaar.
1: Ja, heerlijk,
0: lekker
1: joh.
0: Akoestisch, gewoon zelf met de gitaar en dan zingen. En dan zei ze, ja, even met z'n allen.
1: Ja.
0: Have a glass, have full. Nou ja, zo.
1: Ja,
0: was
1: ja,
0: leuk.
1: Ik vind het echt, normaal zet ik altijd mijn koptelefoon af als een nummer. Maar ik had het nu nog op. Ik had niet eens door dat jou naar binnen liep.
0: Nee, ik zag je helemaal genieten.
1: Ja, dus ik was helemaal in mijn eigen wereldje. Lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: En ze is ook zo'n leuke, lieve meid. Is echt, ja. Ik gun haar dat ze helemaal ongelooflijk Nederland gaat overnemen.
1: Ja, nou, ik vond het wel hartstikke, toen je net zei van... ja, nee, ze kwam gewoon hier in de show. Dacht ik, wacht even, gewoon van Nederlandse bodem?
0: Ja, I know. Ja.
1: Je hoort het niet terug.
0: Dus, nee, ze komt al... Nou ja, eigenlijk denk ik, een van mijn eerste maanden dat ik hier werkte, kwam ze al. Dus al 2,5 jaar vriend van de uitzending.
1: Ja, perfect.
0: Leuk, hè?
1: Heerlijk, ja.
0: Ja, vind ik ook. En ik heb het even heel warm, want het is... niet heet buiten, maar zeker ook niet koud. En ik ben komen lopen, dus ik heb even een na-hittegolfje.
1: Ja, je moet nog even landen.
0: Ja, maar dus gelukkig lekker hebben dat jij de fan hebt aanstaan.
1: Ja, gelukkig hebben we die nu. Die hadden we eerst nog niet, maar hij is echt. Ik ben blij met hem.
0: Ja. Zullen we hem een naam geven?
1: Ja, goed idee. Wat vind je passen?
0: Ja, het is een ventilator. Misschien dat het ons ventje is.
1: Ja, vind ik een ventje. Ja.
0: Het Den Haag FM-ventje.
1: Ja. Het kleine ventje.
0: Ja, nou, dat is wel een leuk naam. Als er iets beters komt, staan we daarvoor open.
1: Ja. Ja, goed idee. Dan mag je dat laten weten via de app.
0: 070-307-8899.
1: Precies.
0: Zal ik gaan vertellen wat
1: ik eruit ben benieuwd. Wat ga jij doen vandaag?
0: Mark komt langs. Mark Kras van het van Nationaal Park Hollandse Duinen. Onze boswachter. Ik moet altijd even nadenken, want we hebben twee Marken natuurlijk. Ook die van de Schouwburg. Maar dit is de boswachter. Die komt langs. En ik heb natuurlijk zo'n terugkerend rubriek Nieuw 70... van de website behake.com. En er komt nu iemand die daarbij hoort. Dus niet een initiatiefnemer of iemand die een initiatief heeft aangedragen, maar iemand die bij de organisatie hoort. Dus die komt nou eens even nog een keer heel goed uitleggen. Hoe is dat hele proces nou gegaan aan de voorkant en nu? En wat is de bedoeling en het doel van de gemeente hiermee? Dus dat is wel leuk. Tim Akkerman komt langs.
1: Leuk.
0: Gewoon gezellig. Ja. Lekker. Ik hoop dat hij zijn gitaar mee heeft. Maar misschien wel niet. Dan wordt het ook gezellig. En het is dinsdag, dus we hebben de countryplaat van de week.
1: Ja, superleuk. En dat we horen dus zo meteen
0: welke
1: wat het is.
0: Ja, want dat doet DJ Ronald altijd van ZFM. Zoetermeer Radio. En die stuurt dat naar mij. En dat komt zo dadelijk binnen. En dan ga ik het downloaden en klaarzetten. En hij gaat het dan even helemaal introduceren. Welk artiest, welk nummer en waarom. Ik weet het ook op dit moment nog niet. Nou, zoals een verrassing.
1: Superleuk.
0: Een soort blind box.
1: En spannend. En dan natuurlijk nog de F naar 11.
0: Ja, we zijn bij de week van de letter M. En dan kan deze King of Pop natuurlijk niet ontbreken. Michael Jackson.
1: Is het gelijk.
0: Billie Jean en Beat It.
1: Ja, ik kies nu voor Beat It. Maar dat komt eigenlijk omdat ik toevallig Billie Jean vorige week als plaat van de week had.
0: Oh ja. Dat
1: ja, had ik gekozen in het thema van Kitty Kotti. Want dat was dus de eerste videoclip die echt op MTV werd gedraaid van een artiest van kleur.
0: Ja, weet jij nog... heb jij die film gezien?
1: Ja.
0: Dus dan is dat moment dat die platenmaatschappij, die directeur, die zegt dan tegen de baas van MTV, draai het... of ik trek al mijn artiesten terug. En ik was daar echt een beetje van ondersteboven. Dat dus Michael Jackson de eerste artiest van kleur was die op MTV werd gedraaid. En dat er dus ook echt bezwaar was tegen dat doen. Dat ze echt druk hebben moeten opvoeren. Omdat, ja, ik ben blij dat we dat niet meer kunnen voorstellen. Maar ik vond het ook heftig, want ik leefde toen gewoon al.
1: Ja, dat je denkt van, dat is zo kort geleden
0: tijdens
1: eigenlijk.
0: Tijdens mijn leven... werd er nog zo heftig gediscrimineerd?
1: Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Ja,
0: dat is toch voor normale mensen met een goed hart niet voor te stellen.
1: Nee, gelukkig kunnen wij ons dat niet voorstellen.
0: Nee, ik was echt in shock bij die scène, bij die film.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben blij dat die man zo achter Michael ging staan. Omdat zonder dat ze het wisten, zeg maar ongemerkt, hebben al die artiesten die bij hetzelfde label zaten geholpen de druk op te voeren. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het was gegaan als ze hadden gezegd nee. Oké, dat dan Phil Collins en weet ik die allemaal dan ineens niet meer op MTV werden gedraaid. Ja, maar goed. Ja. Michael Jackson, dus ja, Beat It vind ik ook wel echt lekker. Ik denk echt dat ik daar zin in heb, want ik kan echt wel een paar beatjes uitdelen.
1: Pas op, even
0: naar we houden het bij de ritmische beatjes.
1: Ja, heel goed.
0: En voor de rest houdt Jessica haar handjes thuis.
1: Heel goed. Nou, ik ben er morgenochtend weer.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
12: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen? Of misschien wel helemaal.
11: En deze namen van beoogde wethouders worden genoemd.
12: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD. Die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
11: Al dus Lot van Bree. De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peto, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Op die dag, 12 juli, speelt Jekkers zijn allerlaatste voorstelling. Het weer dan nog. Bewolking en periode met zon. Bij matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon en lokaal zo'n 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm met veel zon en temperaturen rond de 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
15: Haags. We beginnen het uur met Damiano David. Talk to me.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:10 op deze dinsdag 7 juli. Onze boswachter Mark Kras die zit al klaar aan een lekker Haags Bakkie. En die komt ons weer het een en ander vertellen over het Nationaal Park Hollandse Duinen. Vrouwt even een woordje. En we hebben ook iemand van de gemeente hier die ons nou eens even helemaal precies komt uitleggen hoe dat ook weer zit met Nieuw 70. Weet je wel, van die website www.behake.com. Want we hebben elke keer allerlei initiatieven. Maar wat is nou de bedoeling van de gemeente daarmee? Dat komt hij ons allemaal uitleggen. Maar eerst...
2: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11, we doen het artiesten ABC. We zijn deze week aangekomen bij de letter M. We hadden gisteren al Mo. Vandaag mag zeker niet ontbreken in dit lijstje met de artiesten met de letter M. Michael Jackson. En ik heb twee nummers van hem uitgekozen waarvan ik... Die ik allebei echt zo goed vind. Ja, ik ben echt wel een... ik ben opgegroeid met Madonna en Michael Jackson. En dat heeft iets magisch. En pas die film ook gezien. En dan krijg je toch ook weer zoveel medelijden met wat een... eigenlijk een verdrietig leven deze man heeft gehad. En wat een ontzettende rastartiest. Ik heb twee nummers van hem gekozen. Billie Jean en Beat It. En jij mag natuurlijk je stem gaan uitbrengen. Dat doe je op Instagram. @denhagefm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet van vandaag. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Ze klinken vandaag zo.
2: Even na 11. Billie Jean.

0: Justin, Jack Style en John, Turn the Lights Off. En de voordeel Annemarie, featuring, of nou moet ik natuurlijk zeggen, Anne Mary, featuring Shania Twain met Unhealthy.
1: Lekker naar buiten met Jessica.
0: Ja, en niet alleen met Jessica, maar natuurlijk ook met onze boswachter Mark Kras. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed met mij. Het is onwijs mooi weer natuurlijk. Dus het is heerlijk om buiten te zijn.
0: Ja, dan bof je weer als boswachter natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat je lekker buiten bent. Nou, en ik wilde je ook nog even bedanken voor de leuke voice memo die je hebt gestuurd afgelopen vrijdag voor de 500ste Haags Bakkie met Jessica Mendels. Ja. We zitten nu dus in aflevering 2 van de volgende 500.
2: Ja, nee, ja. Die gaan we mooi volmaken.
0: Ja, precies. We gaan gewoon door. En dan hebben we met 1000 gewoon weer een feestje.
2: Ja,
0: dat is toch wel.
2: Kijk eruit.
0: Ja, zeker. We gaan het hebben over. Ik ga even goed lezen. Dat ik het goed zeg. We hebben de statustoekenning van het Nationaal Park.
2: Ja. Ja, dat klinkt heel erg. En het is alweer een maand geleden dat de minister van Essen de status aan het Nationaal Park heeft toegekend. Na 10 jaar hard werken en partners bij elkaar halen. Voornamelijk de directeur Georgette Leltz heeft daar enorm veel energie in gestoken.
0: Het Haagse Bos heeft een directeur.
2: Nou, nee, het Nationaal Park heeft een
0: directeur. Oh ja, oké.
2: Okay. Het Nationaal Park heeft een directeur,
0: maar wat is er nu precies, waar is het precies aan toegekend?
2: Het is toegekend aan het gebied van Hoek van Holland tot en met de grens Noord-Holland. En dan eigenlijk even voor het gemak tot aan de A4, zeg maar.
0: Ja.
2: En om het heel precies te maken is het toegekend aan alle gebieden die al een bescherming hebben.
0: Ja.
2: Dus, daar wordt de natuur al beschermd door allerlei wetgeving. Dus met het Nationaal Park komt er geen extra regels of dat soort dingen bij.
0: Maar wij noemen het al die tijd al Nationaal Park Hollandse Duinen.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar het was dus officieel nog geen Nationaal Park.
2: Officieel was het nog niet helemaal Nationaal Park. Maar de Hoge Veluwe is ook officieel geen Nationaal Park.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Maar daar moet je natuurlijk wel toegang betalen.
2: Ja, ja, maar dat is eigenlijk een privélandgoed. Dat is van de familie Krullenmuller geweest. Dus het is nog in eigendom bij een privé. En het Nationaal Park Hollandse Duinen is... Het zijn allemaal verschillende beheerders, allemaal gemeenten die daar grond hebben en die het beheren. En wat zo mooi is geweest is in de afgelopen 10 jaar... is dat al die partners bij elkaar hebben gezegd... ja, maar die natuur hier is zo belangrijk en zo mooi. Hier moeten we voor gaan zorgen, met elkaar.
0: Ja.
2: En niet door regels, maar vooral met elkaar zorgen... dat we de juiste keuzes maken en... daarin kunnen we elkaar ook helpen. Dus het is vooral een samenwerking van al die organisaties. Dus er zitten niet alleen maar beheerders bij. Zoals Staatsbosbeheer of Dunea en de gemeente Den Haag. En de gemeente Katwijk en de gemeente Noordwijk. Die zitten daarin. Maar er zitten ook belangenorganisaties bij.
0: Ja.
2: Die voor de natuur opkomen. En die zeggen van ja, je kan dat wel willen. Maar heb je hier wel aan gedacht?
0: Waar moeten we dan aan denken? Wereld Natuurfonds?
2: Stichting Duinbehoud bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Of de Haagse Natuurvereniging, AVN. Allemaal zijn die betrokken bij het Nationaal Park.
0: Ja.
2: En dat is belangrijk. Want het is vooral het gesprek met elkaar voeren. Om die natuur te beschermen. En dan kijken, doen we de goede dingen? En van daaruit ontdek je soms dat het inzicht van de ene partij je helpt om dingen slimmer te doen.
0: Ja.
2: En soms kan de ene partij ook de andere partij helpen. En zeggen van ja, wij zitten met dit probleem, hoe kunnen we dat oplossen? En dan zegt de ander, ja, maar op ons grondgebied kunnen we dit op deze manier.
0: Ja. En wat is het daadwerkelijk nu veranderd door die toekenning?
2: Nou, wat er veranderd is, is dat je officieel Nationaal Park bent. Dus je hoort bij de 22 nationale parken van Nederland. En je bent niet meer in oprichting. Dus daar treed je toe. En dan heb je ook de samenwerking met die andere nationale parken. Dat betekent ook dat het Rijk geld beschikbaar stelt.
0: Juist.
2: En dat betekent dat de werkorganisatie... Dus ik zei net de directeur. En dan werken daar nog 4 mensen die zeg maar het Nationaal Park zijn. En dat noemen we dan de werkorganisatie. Die krijgen ook weer financiën om... dat ze betaald worden. Dan worden ze niet alleen maar door de partners betaald, maar ook door, door het Rijk. En wat ook mooi is, dat IVN als organisatie die heel veel educatie doet en heel veel
0: precies.
2: Die krijgen ook een financiering vanuit het Rijk. En dat maakt dat zij ook de educatie kunnen gaan coördineren in het Nationaal Park.
0: Juist.
2: En daar hebben ze dan ook geld voor en ook menskracht voor. En diegene die dat gaat doen, die komt ook in de werkorganisatie en gaat dus werken in feite voor al die 60 partners.
0: Ja.
2: En dat is het mooie ervan. Dus het levert wat financiën op, maar het is ook gewoon de erkenning. En het feit dat de minister zegt van ja, maar ik vind dit zo belangrijk dat ja, een samenwerkingsorganisatie hier gaat werken aan de, dat natuur, die prachtige natuur. Dat is natuurlijk ook, ja, dat is natuurlijk mooi dat we door iedereen gesteund worden. Van rijk tot aan.
0: Ja. En dan hoef je niet meer zo te strijden eigenlijk. Het is vanzelfsprekend en je kan nu gewoon het werk doen.
2: Ja, ja, nu kunnen we aan de slag. En dat ja, is ook het gevoel wat ik nu heb. Is zeg maar van, we hebben alles op een rijtje. Er is niemand die nu nog meer hoeft te twijfelen dat dit de status waard is.
0: Nee, precies.
2: Het is zo.
0: Het is zo en nu door.
2: Nu door. Nu gaan we ja, doorpakken en gaan we nog mooiere dingen doen.
0: Geweldig. Nou, er staan ook wat werkzaamheden op de planning. Die starten 20 juli. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Imbos klaarstaan met Deze Nacht is van mij.
3: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Imbos met Deze Nacht is van mij.
2: Lekker naar buiten met Jessica.
1: En ik zit nog steeds met boswachter Mark Kras in de uitzending. We hebben het net even gehad over de toekenning van de officiële status van Nationaal Park Hollandse Duinen. Ik maak hem gelijk maar even af. Maar er staan ook wat boswerkzaamheden op de planning in het Haagse Bos. En die starten in de week van 20 juli. Mm-hmm. Dan ben ik hier niet op de radio, want dan ben ik al vrij. Maar jullie gaan dan heel hard werken. Wat staat er op de planning?
3: Ja, wat op de planning staat is dat we een aantal geselecteerde bomen uit het bos gaan weghalen.
1: Ja.
3: Jonge bomen de ruimte te geven. En om vitale oudere bomen nog meer ruimte te geven om nog ouder te worden.
1: En op welke manier worden die bomen die weg moeten geselecteerd?
3: Mijn collega's lopen door het bos heen en we kijken, is het bos eraan toe? Dus eigenlijk is het heel simpel. Je kijkt omhoog en in een bos waar alle bomen zeg maar min of meer hun bladeren nagenoeg
1: raken.
3: Daarvan dan is er weinig licht op de grond.
1: Ja.
3: En hebben de jonge bomen het lastig om groter te worden.
1: Ja.
3: Dus dat is het moment waarop je zegt van oké, nou als ik nu een boom weghaal, dan heeft misschien een boom in de buurt heeft daar profijt van. En ook die jonge ondergroei heeft daar profijt van. In het Haagse Bos is dat nodig, omdat het Haagse Bos eigenlijk voor 70% aangeplant is in 1946. In één jaar.
1: Ja. Dus dadelijk zijn alle bomen tegelijk niet meer goed.
3: Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat er wordt gekeken of er een nest in zo'n boom zit. Waar wordt er nog meer op gelet?
3: Nou, het is goed dat je dat zegt, want dat is wat we doen. Dus we kijken eerst van welke bomen halen we weg, zodat er zoveel mogelijk bomen profijt van hebben. Zowel jonge als oudere bomen. Dus die bomen die zijn geselecteerd, die hebben een stip en eventueel een F. En dan, als we dat gedaan hebben, dan gaat een andere collega, want je moet niet je eigen werk controleren. Dan gaat een andere collega en die gaat dan rond en die zegt van oké, wacht even, in die boom zit een eekhoornnest.
1: Oh ja.
3: Dus die kan niet worden weggehaald. En ook rond de bomen die gestipt zijn,
1: wordt
3: gekeken of daar niet toevallig nog een eekhoornnest zit.
1: Ja.
3: Want wat we aanhouden is dat rond een eekhoornnest eigenlijk 75% rondom die boom moet vrij zijn voor een eekhoorn om van de ene boom naar de andere te gaan.
1: Ja.
3: Dus dan mag maar 25% wegvallen, want die eekhoorn moet zijn vluchtwegen houden.
1: Ja, precies.
3: Dus dat wordt helemaal gecheckt. Moet vrij zijn voor een eekhoorn om van de ene boom naar de andere te gaan.
1: Ja.
3: Dus dan mag maar 25% wegvallen, want die eekhoorn moet zijn vluchtwegen houden.
1: Ja, precies.
3: Dus dat wordt helemaal gecheckt. Daarna hebben we nog een keertje

0: dat alleen hij erin kan.
1: Oh.
0: Dus dan maakt hij dus het gat in de boom maakt hij zo groot dat hij erin past en de rest niet.
1: Ja.
0: Hij is een fantastisch vogeltje wat daar leeft, maar je wil natuurlijk wel zorgen dat hij zijn nestholtes kan blijven gebruiken.
1: Ja.
0: Dus die holtes worden gecontroleerd en dan gaan we ook nog met een hoogwekker gaan we die langs om te checken van oké, dat hebben we onlangs gedaan. Dan weten we zeker dat in deze boom die we weghalen of dat daar niks in zit.
1: Ja.
0: Want dat zou natuurlijk echt...
1: Ja, als er een nestje in zit, het zou heel erg zijn.
0: Ja, als een kind met een bad water weggooien, want het is voor de natuur.
1: Ja, precies.
0: Dan, dat wil je niet. Nou, dus dat is nu allemaal gebeurd. We hebben afspraken gemaakt met de aannemer. 20 juli gaan we starten, of in die week daarvan. Dus we gaan even kijken. En dan worden er bomen weggehaald. We hebben het 4 jaar geleden gedaan. Dit jaar doen we er veel minder. 4 jaar geleden begonnen we eigenlijk. En nu zijn we aan de gang. En dan wordt het dit jaar minder. En dan over 4, 5 jaar gaan we weer kijken. En dan wordt het er waarschijnlijk weer minder.
1: Ja. En wat gebeurt er met de bomen die worden omgehakt?
0: Met de bomen die komen op de Leidse Straatweg te liggen. Dus daar komen stapels te liggen. En op de stapel schrijven we waar ze voor bestemd zijn. Dus dat kan zijn voor meubelplaat.
1: Ja, ja.
0: Bomen zijn niet zo heel goed in het Haagse Bos voor mooie antieke meubelenkasten en dergelijke. Er komt geen plankhout uit. Zo goed zijn die bomen niet.
1: Nee.
0: Het is niet zo'n hoge kwaliteit, maar er wordt wel meubelplant gemaakt. Of MDF of multiplex. Dat soort hout wordt ervan gemaakt. Dus de CO2 die die bomen hebben opgeslagen, die gaan eigenlijk in onze huizen zitten.
1: Ja.
0: Dus die verdwijnt niet weer in de lucht, maar die wordt wel vastgehouden. Dus...
1: Ja, want ook wel eens dat... dat was dan, ja, wanneer was het? Van het voorjaar zo'n actie dat er bomen waren gekapt in Den Haag. En dan mochten de Haagnezen plakken komen halen of stammetjes. En dat gebeurt ook wel.
0: Ja, maar de gemeente heeft daar blijkbaar de ruimte voor. Voor ons is dat veel lastiger, omdat wij werken als Staatsbosbeheer in een landelijke markt.
1: Ja.
0: Dus wij maken afspraken met afnemers. Dus de zagerijen en dergelijke in de landen die weten van oké, er komt zoveel hout onze kant op. En dat is een veel ingewikkelder proces waarin we dus eigenlijk al op het moment dat de stippen worden gezet, weten we van oké, zoveel hout komt er aan het Haagse Bos, dat gaat daarheen, er wordt dat van gemaakt. Dan kun je er veel moeilijker kun je er hout uithalen.
1: Ja.
0: Dus het proces is langer. Dus we kunnen niet zo makkelijk zeggen van oh, Hagenaars mogen zelf hun
1: hout op. Nee, geven het weg. Dat maar daar komt gewoon ook een vergoeding voor. En dat komt weer ten goede van het bos.
0: Zeker. Zeker.
1: Ja, wat mooi. Nou, in de week van 20 juli worden de werkzaamheden gestart. Is het dan gelijk niet meer toegankelijk, het bos? Hoe zit dat?
0: Nee, wat we proberen, want we weten dat we krijgen 4 miljoen bezoeken per jaar.
1: Ja.
0: In het Haagse Bos. Er zijn heel veel mensen die daarvan genieten.
1: Ja.
0: Dus we proberen het ook zo goed mogelijk zo te regelen dat mensen er zo min mogelijk last van hebben.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk werk. Want er staan kranen. Dus een kraan die pakt een boombeet en die begeleidt hem zo naar beneden dat er geen andere bomen beschadigt.
1: Ja.
0: Nee, daar wil je niet dat er mensen onderdoor lopen.
1: Nee, dan moet je uit de buurt blijven.
0: Ja. Dus we sluiten steeds een klein stukje af. We hebben het bos ongeveer in 10 of 11 stukken verdeeld. We beginnen in het deel wat het natst wordt in de herfst. Daarom beginnen we nu al.
1: Ja.
0: Want nu is het droog en nu is de bodem stevig. En we werken vanaf de paden, zodat we de bosbodem niet beschadigen.
1: Ja.
0: En het is droog, dus die paden zijn stevig. Dus daar kunnen we goed vanaf werken. En dan sluiten we een stukje af. Daar komen spandoeken voor. Niet doorlopen, even omlopen of even omfietsen. En dan gaan we aan het werk. En als we dat dan hebben gedaan, die dag klaar zijn met werk, dan gaan de spandoeken weg. En kan iedereen iedere avond weer het bos in.
1: Ah.
0: En de volgende dag sluiten we het weer af. En aan het eind van de dag maken
1: gaat het weer open. Ja.
0: Dus we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met mensen. Al dat werk kost geld. Want jij zei net van dat levert ook geld op.
1: Ja.
0: Uiteindelijk kost het ons geld.
1: Ja, ja.
0: Het levert geld op om de natuur te beheren. Maar het kost veel meer geld om dit op een goede manier te doen.
1: Ja.
0: Dan dat het uiteindelijk aan inkomsten hout oplevert.
1: Ja, nou, zo is in ieder geval wel het Haagse Bos heel mooi en toegankelijk voor ons allemaal. En daar genieten we toch enorm van. Mark, dank je wel. Ik ga jou een hele fijne zomer wensen. Want ik zie jou pas weer in september.
0: Ja, ja.
1: Dus succes met de werkzaamheden. En geniet van het lekkere buiten zijn.
0: Ja, en jij geniet van je vakantie.
1: Dank je wel.
2: Den Haag FM 92.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En voor die Olivia Dean met Man I Need.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij is Luc op de koffie. Niet Luc die er iedere maandag is, maar Luc van de gemeente. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb iedere maandag heb ik Luc Wessels in de uitzending. Dus die was er gisteren. Jij bent ook wel eerder bij mij geweest.
2: Ja.
0: Maar vandaag kom jij het een en ander vertellen over Nieuw 70. We hebben natuurlijk al heel veel initiatieven hier in de uitzending ook besproken. Ik zeg even wat ik weet en dan ga jij me aanvullen. Zullen we het zo doen?
2: Ja, of niet? Als je het goed vertelt, dan...
0: Nee, maar sowieso valt er wat aan te vullen. Sowieso hoort er een website bij www.beheek.com. En Nieuw 70 zijn initiatieven of plekken of veranderingen in de stad waar Hagenaars blij van worden. En jullie hebben gevraagd van de gemeente, waar word je nou blij van wat nieuw is? Hè? Want we kunnen wel mopperen, alles verandert en vroeger was het beter. Maar er zijn ook dingen die nieuw zijn. En hoe is dat toen bij jullie begonnen?
2: Nou, in de eerste plaats, je hebt het top verteld. Dus...
0: Woehoe!
2: Ik zou het niet beter kunnen doen. Hoe is het begonnen? Dit valt eigenlijk binnen een aanpak op het gebied van stadstrots die we al lang uitvoeren.
0: Ja.
2: Omdat we op basis van... Ik werk voor de gemeente, hè, voor het bureau City Branding. Vorige keer toen ik hier was, heb ik ook al gezegd van ja, mensen hebben bij City Branding heel erg een beeld van dat het gaat over Den Haag internationaal op de kaart zetten en bezoekers aantrekken en bedrijven.
0: NAVO-top.
2: En dat is ook zo. Dat is belangrijk en dat doen we omdat Den Haag er ook sterker van wordt, economisch. Dus ze zorgen voor meer banen en investeringen. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar wat we ook vooral doen, is Hagenaars bij de stad halen en trots maken op de stad. Onderzoek toont aan dat we qua stadstrots wat achterblijven ten opzichte van andere steden.
0: Oh, echt?
2: Echt, ja.
0: Wie doet het dan heel goed in Nederland? Nou, weet je dat bijvoorbeeld?
2: Kijk, ik durf bijna niet te zeggen, maar Amsterdam, die zijn misschien niet net iets te trots.
0: Ja, maar er komen heel veel Amsterdammers steeds vaker naar Den Haag.
2: Zeker, ik ken ze ook en ik snap dat ook. Dit is ook een veel leukere stad dan Amsterdam.
0: Ja, we hebben het strand.
2: We hebben gewoon hartstikke leuke wijken. Het is allemaal wat rustiger.
0: Ja, dorpse gevoel.
2: Dorpse gevoel. Dus nee, ik snap dat heel goed. Maar nou die trots nog.
0: Ja, precies.
2: Dat is de opgave die wij hebben gekregen vanuit de gemeenteraad ook. Om met City Branding, niet alleen internationaal, maar ook in de stad, trots van Hagenaars aan te wakkeren. En van Hagenezen, Scheveningers, Loosduiners, hoe je ze ook noemt. Wij noemen het gewoon allemaal Hagenaars.
0: Inwoners van Den
2: Haag zijn allemaal één. Trots aan maken. Ondertussen zien we trouwens dat onderzoek dat wel lukt. Hè. Hagenaars worden ook trotser.
0: We gaan allemaal dadelijk in groen-geel lopen.
2: Daar gaan we vooruit, we gaan in groen-geel lopen. We gaan de eredivisie in, we gaan knallen. Nou, het wordt gewoon top. Maar we moeten dat wel uiten, we moeten het laten zien aan elkaar. Waar zijn we dan trots op om elkaar een beetje enthousiast te maken?
0: Ja, en een beetje te besmetten misschien.
2: Een beetje te besmetten met Haagse trots.
0: Ja.
2: Dat is de opgave ook van het project Nieuw 70. Dus wat we hebben gedaan, maar dat heb je hartstikke goed verteld, is dus Hagenaars gevraagd van waar ben je trots op van de laatste 2 jaar. Dat is je vraag van waar ben je trots op, dan noemen we Hagenaars ook heel vaak dingen die al heel lang in de stad aanwezig zijn. We zijn popstad, we zijn stad aan zee, je noemde het al.
0: Ja.
2: ADO Den Haag zijn we trots op. Maar wat zijn nou van de laatste 2 jaar ontwikkelingen, nieuwe initiatieven die ook trotsmakend zijn?
0: Ja.
2: Nou, dan moeten mensen soms even wat langer nadenken. Zeker als je vraagt van nee, niet in het centrum of op drukke plekken waar iedereen komt, maar in je eigen wijk, eigen omgeving.
0: Ja.
2: Wat is daar zeg maar iets wat je trots maakt? Nou, uiteindelijk is dat wel gelukt. We hebben heel veel initiatieven opgehaald.
0: Wat was het eerste waar jij zelf aan moest denken?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik woon zelf in Wateringsveld. Ik heb alle plekken in Den Haag gewoond, nu woon ik in Wateringsveld. Dus dat is een Vinex-wijk.
0: Sowieso nieuw.
2: Nieuw, dus daar is al heel veel gebouwd. Maar tegelijkertijd zie je daar wel dat er eigenlijk de laatste jaren niet zo heel veel meer bij komt. Want alles is al gebouwd en gedaan. Maar dit jaar was daar bijvoorbeeld de XXL Kids Kermis. In midden in Wateringsveld.
0: Ik heb hem gezien.
2: Een hele grote kermis voor kinderen. Met alle.
0: Als je over de brug komt, links.
2: Precies. Bij de
0: Laan van Wateringsveld.
2: Bij de speelboot. Precies daar. Nou, je kent daarna goed. Maar dat is echt top. Ik was daar ook met mijn dochter. Ja, ik vond dat echt fantastisch. Want ja. Die associatie heb je niet bij Wateringsveld. Dat het eigenlijk ook een soort van evenementenlocatie
0: kan. Dat het kan bruisen.
2: Ja. Dat deed het echt. Ik vond het fantastisch. Ja. Dus ook in Wateringsveld heb je die plekken. En het hoeft niet altijd groot te zijn. Het hoeft niet altijd een evenement te zijn. Het kan ook een klein sociaal maatschappelijk initiatief zijn. We hebben van alles langs zien komen.
0: Ja, precies. Want ik weet nog dat Chris hier zat. En die vertelde over... over dat op het Piet Heijnplein dat weer open is gemaakt. En ja. Hij rijdt natuurlijk, vaart natuurlijk altijd met die schuiten door de grachten. En je kan hem ook altijd daar vinden.
2: Ja.
0: Maar dat is ook echt een heel mooi stukje geworden. Dat heeft veel meer allure gekregen doordat dat is opengemaakt. Terwijl toen het plan was gevat, dacht ik... serieus, gaan jullie dit doen?
2: Ja.
0: Wat een onzin. Ja. En dan gaat het zoveel ellende. En dat mensen er niet bij kunnen. En vertraging. Maar uiteindelijk is het gedaan. En daar heeft iemand mooi inzicht gehad. Want wel degelijk dat echt iets toevoegt.
2: Zeker, zeker. Dat. En soms zie je het niet van tevoren. Ben je sceptisch. Soms dreigt er iets verloren te gaan. Of gaat er daadwerkelijk iets verloren. En dan balen we daarvan. Parkpopweg.
0: Ja, dat is wel jammer.
2: Dat is jammer. maar als je nu gaat, juist deze week ook naar het Zuiderpark. En je ziet wat voor concerten en festivals
0: er zijn. Alanis Morissette, geloof ik.
2: Alanis Morissette vanavond.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke gaaf. Ik ga er ook naartoe, dat wordt fantastisch.
0: Leuk.
2: Dus je ziet ook nieuwe dingen weer terugkomen. En die zijn soms net even anders. Maar die passen wel ontzettend goed bij Den Haag. En dat soort initiatieven, die moeten we koesteren. En die moeten we vooral ook laten zien aan elkaar.
0: Ja, helemaal mee eens. En dat is ook mooi gelukt. Want er zijn heel veel reacties binnengekomen van mensen die zeggen... hier word ik blij van, hier ben ik trots op, dit is inspirerend. Maar hoe gingen jullie dan die selectie maken van wat op de website komt en wat niet?
2: Ja, en dat doen we natuurlijk niet zelf. Want wij hebben best wel vanuit ons team, denk ik, een goed beeld bij Den Haag. We kennen Den Haag allemaal goed. Hebben er gewoond of wonen er nog steeds. We hebben dat echt gedaan met de bewoners, met de mensen uit de wijken. Dus de oproep kwam ook vanuit ambassadeurs. Elk stadsdeel had een ambassadeur die riep op om met die initiatieven te komen. Ze kwamen binnen. Wij hebben wel even gekeken, een soort van, voldoet het aan de voorwaarden? Hè?
0: Het moet, is het ook wel echt recent?
2: Is het nieuw, inderdaad. Ja. Hè? Dus als het toch was van, nou, dat is...
0: Vijf jaar geleden,
2: ja. Of het bestaat gewoon heel lang. Of we hebben het net even vernieuwd en dan noemen we het nieuw. Ja, ja. Dan is het gewoon toch niet geschikt. Nou, en wat er overbleef, dat hebben we teruggegeven aan die ambassadeurs en wat kenners uit de stad. Ga kiezen. Maak gewoon een top. Kijk naar wat het meest origineel is, het meest trotsmakend is. En daar is een lijstje uitgekomen. We konden niet alles vervolgens laten zien. Want we hebben echt per stadsdeel drie initiatieven eruit gepikt. Die we ook met mooie verhalen, met een video. En nu gaat er een expositie de stad erop
0: trekken.
2: Op allerlei plekken gaan we die laten zien. Ja, dat konden we niet voor alle initiatieven doen. Maar per stadsdeel hebben we er drie. En die gaan we echt gewoon in het zonnetje zetten.
0: Ja, dus we hebben 24 initiatieven. Ja. Daar zijn video's van gemaakt, foto's van gemaakt. Ja. En er is een expositie.
2: Ja.
0: Waar kunnen we die expo zien?
2: Ja, die kan je nu zien. En dan moet ik even... Ik heb geen fotograafs geheugen. Maar
0: nee, ik ook
2: nu
0: niet.
2: Nu al de Lange Vijverberg.
0: Ja, daar staat hij nu.
2: Daar staat hij nu. En er staat ook aan de Spaarwaterstraat in Haagse Hout. Dus de komende twee weken op die locaties. Dus dan hebben we al Centrum, dan hebben we al Haagse Hout. Nou, en de weken daarna, bij elke locatie staat die twee weken.
0: Ja, en zijn het dezelfde expo's?
2: Ja, het is gewoon één soort tentoonstelling.
0: Ja, maar alleen op twee plekken tegelijk.
2: Twee plekken tegelijk, dus er zijn twee versies hetzelfde. Daarna gaat hij naar Eskamp en Zegbroek de weken daarna. Dus dan hebben we het over 21 juli tot en met 4 augustus.
0: En waar staat hij dan in Zegbroek?
2: Staat hij in het Regentessenplein.
0: Oh ja.
2: En Eskamp staat natuurlijk de Leiweg. Dus echt prominente locatie.
0: Ja, precies.
2: Daarna gaat hij naar Loosduinen, in de Loosduinse Hoofdstraat, naar Scheveningen, Keizerstraat, Laak, het Ledengangplein. Nou, ook een bekend plein in Laak. En dan uiteindelijk eindigen we in Leidseveen, Ypenburg. En in Centrum. Dan hebben we het over de eerste twee weken van september.
0: Ja, dus en waar staat die Centrum in het atrium?
2: Spuiplein.
0: Spuiplein.
2: Dus dat is
0: gewoon hiernaast.
2: En de Steentijdsingel in Leids en Ypenburg. Maar eigenlijk, als je daar woont in die stadsdelen...
0: Dan kan je er niet omheen.
2: Je komt een beetje buiten, dan kan je er niet omheen.
0: Nee, al fantastisch. Tegen. Superleuk. Ja. En ik ga ervan uit dat dit ook alweer is na te lezen op beheek.com.
2: Zeker, beheek.com. En als je gelijk naar de pagina wil van Nieuw 70... dan voeg je er even aan toe /Nieuw 70. Maar op beheek.com dan kan je het ook makkelijk vinden. Daar vind je alle informatie, alle verhalen. De video's die staan daar. En de informatie van de locaties en de data van de expositie, die komt er ook op.
0: Ja, geweldig. En jullie zijn natuurlijk nog lang niet klaar met het aanwakkeren van de trots van alle inwoners van Den Haag. Dus als er weer een nieuw project is na het afronden van deze, dan hoor en zie jullie graag weer hier bij mij in de uitzending.
2: Nou, we komen graag langs. Samen met alle ambassadeurs en Hagenaars die trots uitdragen.
0: Zeker. Ja. Dankjewel, Luc.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Hozier, Take Me to Church. En daarvoor hoorde je Mac met Thunder in My Heart Again.
1: Effe na elf.
0: Heb jij al gestemd op de Effe na elf van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 2,5 minuten tijd voor. Ik weet, het is een beetje een last minute oproepje. Maar goed, soms gaat dat zo. Je hebt nog 2,5 minuut, dus het glas is half vol. Je kan gaan stemmen op de Effe na elf. 2 nummers van Michael Jackson. Je kan kiezen uit Billie Jean of Beat It. En dat doe je natuurlijk op Instagram. @denhagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik ga bijna de stemmen tellen. En dan draai ik de plaat met de meeste stemmen. Ik ben erg benieuwd welke het gaat worden. Ze klinken vandaag zo.
1: Effe na elf. Billie Jean.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
11: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen? Of misschien wel helemaal.
10: En deze namen van beoogde wethouders worden genoemd.
11: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD. Die zou kandidaat zijn. Namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
10: Al dus Lot van Bree. De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Rup Peto, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Op die dag, 12 juli, speelt Jekkers zijn allerlaatste voorstelling. Het weer dan nog. Bewolking en periode met zon. Bij matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon en lokaal zo'n 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm met veel zon en temperaturen rond de 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
12: 100% Haags. We starten dit uur met Shakira. Zoo. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:10 op deze dinsdag 7 juli. Supergezellig, Tim Akkerman is mijn gast in dit uur. Hij zit al klaar, ik ga zo even lekker bakkie voor hem zetten, want dat hoort er natuurlijk wel bij. Het is ook dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week. We gaan zelfs ook nog even proberen om Harry Jekkers te bellen, want die heeft natuurlijk een beeldje gekregen in Madurodam. En dat is toevallig ook een vriend van Tim. Dus weet je wat, dat gaan we gewoon proberen. Maar eerst is het tijd voor
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En wie heeft er nou gewonnen? Nou, sowieso Michael Jackson natuurlijk, maar wordt het Billie Jean of Beat It? Ik zou je zeggen dat het verschil maar 4% is. Met 52% van de stemmen heeft deze plaat gewonnen. En welke denk je dat het is? Nou, het is in ieder geval een lekker lang intro. Daar kan ik heel lang overheen praten. Dat ga ik niet doen hoor. Ga er maar gewoon van genieten. Beat It, Michael Jackson.

0: echt zo'n mooie plaat. Material Lover van Sienna Spiro. En daarvoor die natuurlijk de winnaar van de FNL 11, Michael Jackson met Beat It.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, dat is vriend van de uitzending, Tim Akkerman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Wat gezellig dat je er bent.
2: Ja, leuk.
0: Ja, en je had ook al zo'n lieve boodschap ingesproken voor mijn 500ste. Dat vond ik zo leuk.
2: Ja, heb ik 500 keer over gedaan.
0: Zo, dat zijn eigenlijk wat takes.
2: Goed, ja.
0: Ja, nou, hij was wel goed.
2: Uiteindelijk wel.
0: Uiteindelijk, nou, fijn hoor. Dat je er al die moeite voor hebt genomen aan dat zwembad.
2: Ik wist niet wat ik moest vertellen, dus vandaar.
0: Nou, je hebt leuk verteld. Daar is er natuurlijk ook wel heel veel te vertellen. Want we kennen elkaar al heel lang. En we hebben ook het en nodige al met elkaar meegemaakt.
2: Yep.
0: Maar we gaan het hebben over jouw muziek.
2: Hier en nu.
0: Over het hier en nu, precies. Want er komt een clubtour aan. Er is nieuwe muziek. We gaan natuurlijk ook een van je nieuwe nummers draaien.
2: Tof.
0: Die bij nu echt net de computer in komt gesleept. Ja. Dus die staat klaar. Maar hoe gaat het met je? Overal even gevoel.
2: Goed.
0: Weet je, de hele mens Tim.
2: Ja, de hele mens Tim is ontzettend in een 2.0 aan het raken. Dus
0: en op welke manier?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk vorig jaar het boek uitgebracht. Een bio over mijn verleden en over hoe ik... daar kreeg ik veel reacties over. Over dat ik het ook al openlijk had gesproken. Dat ik denk dat ik niet ouder word dan. En dan krijg ik heel veel reacties natuurlijk.
0: Ja, maar deze maand word je dan 46.
2: Ja, dus in mijn hoofd zou het dan klaar moeten zijn.
0: Ja, dus jij dacht, ik word nooit ouder dan 40, 45. Ja. Dat is ook een musical, maar dat dacht jij... En, maar ben je dan nu in stress?
2: Nee, helemaal niet. Sterker nog, en dat vind ik wel tof. Je gaat dan op een gegeven moment... Nou, je krijgt sowieso van heel veel mensen echt reacties. Hele mooie reacties. En een van de reacties heeft me echt wel geraakt. Omdat iemand zei van ja, daar sterft wel iets. Maar dat is je karakter, zeg maar. Om de zoveel tijd heb je veranderd. Ja. En dat laat je los. En dan komt er een nieuwe versie. En dat voelde ook wel op die manier zo. Dus ik had wel zoiets van nou, daar zit wel een stukje waarheid. En je hebt natuurlijk heel veel spirituele reacties die mensen geven. Nou prima, daar sta ik altijd hartstikke open voor. En sowieso, je kan er weinig tegen doen, zeg maar. Maar dat heeft me wel eigenlijk een soort opening gegeven in mijn hoofd. En dat is wel ontzettend gaaf om dat te voelen.
0: Maar en is die opening dan ook van dat je kan accepteren van... ik heb het misschien niet helemaal goed voorgevoeld. Ik zit niet in mijn laatste weken van mijn leven. Maar ik zit misschien in de laatste weken van mijn wilde haren.
2: Nou, die wilde haren zullen niet zo snel weggaan, denk ik.
0: Nou, misschien als er dan toch iets in jou sterft.
2: Ja, nou,
0: ik bedoel,
2: ja, ik weet het niet. Ik denk, voor mij is het gewoon meer dat je sluit iets af. Dat wel, dat merk ik wel. Dat ik echt met een proces ben.
0: Ja, want je bent je huis aan het verven. Dat is vaak ook zo'n ding.
2: Ja.
0: Dat je gaat je huis verven.
2: Ja, een nieuw album komt eraan. Ik ben ontzettend aan het schrijven daarover. En je merkt gewoon dat je gaat verder. Dat is wat er gebeurt. En wat ik ook in het boek ook beschrijf. Van, misschien heb ik het helemaal mis. En klopt het helemaal niet.
0: Ik ga ervan uit dat jij dat mis hebt. Dat zei ik een paar jaar geleden al. Hou op, Tim.
2: Ja, is ook, maar het wordt heel vaak naar het negatieve getrokken. Zo bedoel ik het dus helemaal niet.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar het is wel een beangstigend idee. Als je dat hebt.
2: Nee, die ontken ik ook helemaal niet. Maar het is niet dat ik met angst naar bed ga en opsta.
0: Nee,
2: of zo.
0: Okay,
2: het is niet van, vandaag is de laatste dag helemaal niet. Het is alleen bijzonder van dat je daar dus van kleins af aan al mee loopt. En dat dat ook weer een verleden en een reden heeft. Nou, die ben ik aan het onderzoeken en dat wordt steeds duidelijker. En dat geeft ook wel rust.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: En verder de reacties op het boek. Ik heb natuurlijk ook je boek gelezen. Want je stipt nu dit ene dingetje aan, maar het boek was... zo uitgebreid en het was zo open. Het was zo eerlijk. Het echt over je jeugd en over eigenlijk best wel een heftige puber Tim. Die er beschreven is. Hoe waren de andere reacties? Als het even niet over dit kleine stukje van je leeftijd gaat.
2: Wat ik heel tof vind, want ik heb het boek natuurlijk echt vanuit mezelf geschreven.
0: Ja.
2: En ook vanuit...
0: ja, want je hoort jouw stem. Als je leest, hoor je gewoon jou.
2: Ja, zo heb ik het al echt willen opschrijven. Maar vooral wat ik het altijd mooiste ook met muziek. Je mag zelf bepalen of je het wel of niet leest. Of je het wel of niet vindt. Maar de reacties die je krijgt zijn gewoon heel fijn. Omdat mensen je beter begrijpen. Waar je bepaalde keuzes op passeert. Maar ook wat je net zegt, dat stukje jeugd. Dat is natuurlijk iets wat ontzettend in de taboesfeer nog tot de dag van vandaag is. Hè? Dus hulpverlening is natuurlijk heel negatief. Wordt ontzettend negatief geprojecteerd.
0: Jij niet? Jij was heel positief over de hulpverlening?
2: Ja, nog steeds. Omdat gewoon de mensen die daar... werkzaam zijn, proberen iemand te helpen. En dat lukt niet altijd en dat gaat niet altijd even goed. Maar door het alleen maar over het negatieve wordt er een vergrootglas gelegd. Ja. Niet over dingen die wel goed gaan of die wel. Dus die ontwikkeling en alles dat wat ik heb beschreven met mijn ervaringen, blijkt voor heel veel mensen een soort eye-opener te zijn. Ook de breekbaarheid die je, de kwetsbaarheid die je daarbij toont. Dat je. Dus. En dat is wat natuurlijk heel mooi is. Als je dat bij mensen ergens iets kan raken, of mensen die zelf die ervaring hebben gehad aan de zijde, mensen die werkzaam zijn, of mensen die er zelf ook.
0: Of een kind hebben. Want een kind ik denk hebben, dat, inderdaad. Het, ja. dat. Ik kende jou natuurlijk niet als kind. Toen kenden wij elkaar nog niet. Maar ik ken je als een gevoelige man, een lieve, goede vader, heel betrokken.
2: Niet als een driftkikker.
0: Nee. Maar dus het heeft ergens ook een soort. Jouw boek had een soort van geruststellend effect. Dat je denkt van, ik kan zo'n teringjongetje zijn. Ja, maar je kan dus een hele leuke, lieve, gevoelige vader, man worden.
2: Ja, het kan. Ik denk dat iedereen in zijn of haar leven altijd even een dal meemaakt. De ene vroeger in het leven dan het ander. En dat heeft bij mij vrij jong is dat heeft zich aangediend. En daardoor heb ik ook een andere kijk op het leven. Daar ben ik ook anders mee omgegaan en ga ik ook anders mee om. Dus als ik met tegenslagen moet werken, dan probeer ik altijd eruit te komen en altijd te kijken van wat kan er wel en wat gaat er wel goed.
0: Ja, maar je bent heel positief.
2: Ja. Ja, het is niet altijd even makkelijk, zeg ik ook eerlijk.
0: Nee, dat geloof ik.
2: Het was een dagje, een min dagje.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat hoort bij het leven. En dat is eigenlijk wat. Nou, en dan kom je natuurlijk weer ook het stukje muziek, wat voor mij heel belangrijk is. Daar kan ik dan de emotie in kwijt. Dus ja, die combinatie van dat opschrijven, het delen met mensen en daar dan de reactie van krijgen van mensen die daardoor gestimuleerd raken of gewoon geïnteresseerd raken, is gewoon ontzettend gaaf.
0: Ja, dat snap ik. Is er eigenlijk een tweede druk al gekomen?
2: We zijn ermee bezig.
0: Ja.
2: Hij is ook onlangs op Storytel, want er zijn natuurlijk best wel wat mensen die lezen helemaal niet graag.
0: Nee.
2: En daar is die deels door mijzelf ingesproken, deels door een stemacteur, maar ook deels door, je had het net al, Harry Jekkers heeft het voorwoord zelf ingesproken.
0: Oh, echt? Wat heerlijk. Dat is goed. En waarom dan door ook nog een stemacteur en jouzelf?
2: Nou, we kwamen erachter. Ik heb wat test gedaan. En ik merk toch wel dat echt een vak apart is.
0: Zeker, dat klopt. Maar wisselen jullie het dan af? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, ik heb het voorwoord gedaan.
0: Dus ja?
2: De introductie van het boek. En helemaal aan het einde van het boek heb je allerlei versprekingen.
0: Ja.
2: Waar ik bekend om sta.
0: Ja. Inmiddels. Schuiviaans is de Tim Akkermans.
2: Ja, dat. En dus het opnoteren en dat soort verkeerde woordwijzen. Maar dat heb ik dan ook wel zelf ingesproken. Ja. Omdat dat ook wel echt uit mijn eigen mond komt.
0: Ja.
2: Maar het verhaal zelf is ontzettend gaaf en goed ingesproken. Ik ben even naam kwijt, sorry.
0: Maar door een stemacteur. Ja, dus die dat zo'n leesboek.
2: De Haagse klank ook wel weten benadrukken. Dus dat is ook wel vind ik ook wel van belang dat iemand is die deze streek komt. Dat het niet een of andere Gronings accent is.
0: Nee. En ook niet zo perfect ABN. Nee. Dus moet een Haagse randje hebben.
2: Het boek heeft het erg meegekregen. En zeker voor mensen, wat ik al zei, die echt lezen, echt vreselijk vinden, is er in ieder geval een oplossing om gewoon te luisteren.
0: Nou, dat wordt steeds meer gedaan, hoor. Er zijn zelfs boeken die meer beluisterd dan gelezen worden. En dat is niks om voor te schamen, want je kan beter een boek luisteren dan helemaal geen boek meer aanraken.
2: Helemaal waar.
0: Ik ga even een plaatje draaien en dan gaan we straks het over de tour hebben. Maar ik heb Coming Home klaarstaan. Moeten we die nog even inleiden?
2: Nou, het leuke, ik heb een hele schrijfproces gehad. Het album komt in september volledig uit. Dit is een van de liedjes. We hebben gekozen om zoveel tijd een liedje uit te brengen wat op het album komt.
0: Ja.
2: Coming Home is misschien, maar daarom heb ik hem ook even gekozen. Omdat dat een beetje een metafoor is voor mijzelf. Ja, je neemt altijd jezelf mee. Dus je huis heb je eigenlijk altijd bij. Je wilt jezelf bij. En dat is natuurlijk een bekend iets. En dat merk ik dus door het hele proces. En daarom heb ik dit liedje ook geschreven. Van waar je ook. Of links of rechtsaf, je blijft jezelf meenemen. Dus je komt ook je struggles tegen, ook je successen. En dat is een beetje dit liedje geworden.
0: Thuiskomen bij jezelf. Tim Akkerman en de Ivy League met Coming Home.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Akkerman in de Ivy League. Coming home. Lekker nummer.
1: Dankjewel.
0: Lekker rauw. Ben je extra veel gaan praten? En,
1: heel veel gaan roken in één keer.
0: Ben je veel gaan roken? Ja, voordat je dit nummer opnam.
1: Ik heb nooit. Ja, nee.
0: Nee, maar er zit echt...
1: Ja, er zit een randje.
0: Er zit een extra randje in.
1: Whisky, hoor. Dat is echt bizar.
0: Ja, of heb je gewoon gewacht met de opname totdat je verkouden was?
1: Ja, dat is ook goed, ja.
0: Dat
1: heel,
0: kan.
1: Heel de nacht in de kou gestaan.
0: Ja, dat zegt, nee, deze nemen in november op. Want dan ben ik meestal verkouden.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat kan.
1: Weet jij dat allemaal?
0: Ik heb dat allemaal door. Ik ken mijn Pappenheimers. Maar het klinkt echt heerlijk. En ik hou daarvan, dat rauwe randje. Dus elke keer komen er nummers uit. Wanneer komt de volgende uit?
1: Dat is Higher. Die komt die aanstaande vrijdag. Volgende week vrijdag komt.
0: Volgende week vrijdag.
1: Ja.
0: Ik heb nog een plekje, dus je zou langs kunnen komen als je zin hebt.
1: Plekje, kom ik...
0: Ja, kom je gewoon lekker weer langs. En dan kan je hem live doen of zo.
1: Nice.
0: Leuk. Nou, dan gaan we dat doen. Er komt een clubtour aan. Ik zie hier op de kaart staan. Tim Akkerman en de Ivy League. Are We Strong Enough Tour 2026. Allemaal wel het najaar.
1: Ja.
0: 9 december in het Paard.
1: Precies.
0: Maar ook Hogeveen, Culemborg, Den Bosch en Groningen. Leuk. Is de kaartverkoop al gestart?
1: Ja, die gaat ook erg lekker.
0: Mooi.
1: Dat wordt een feestje. En dat wordt, ja, het sowieso heel veel plezier altijd met mijn band. Dat, daar
0: ja, het is echt een goede match.
1: Ja, we hebben afgelopen weekend ook weer gespeeld. En iedereen zegt het ook. Die hebben alleen maar lol onderling.
0: Ja. Dus maar dat is toch... Dat maakt het wel... Als jullie lol hebben met elkaar, dat voel je ook in de zaal.
1: Klopt. Ja, je hebt heel veel mensen die misschien ontzettend strak spelen... maar geen interactie hebben of onderling ook totaal geen...
0: Nee, dat je altijd alleen maar op elkaar loopt te zeiken.
1: Ja, dat...
0: Nee, ik moet harder. Nee, ik moet harder. Ja. Jij moet zachter.
1: Hebben we ook wel, maar dat doen we, doen we achteraf.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar... We hebben echt een hele leuke club mensen om me heen. Sinds eigenlijk 2014 zijn ze al bij me, dus dat is echt
0: best lang.
1: En je merkt ook dat naast het musiceren ook gewoon de vriendschap enorm is gegroeid. En ja, dat is iets wat je hoopt te creëren. Te krijgen. En die is er.
0: Ja, geweldig. Nou, we gaan dus in ieder geval zien we elkaar over anderhalve week weer.
1: Ja,
0: hier
1: goed.
0: Met gitaar op schoot. Gezellig. En vanaf nu kun je natuurlijk die nummers, zodra ze er zijn, ook gewoon horen op Den Haag FM. Tim, dankjewel dat je er was. Tot volgende week.
1: Super.
2: Den Haag FM 92.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Kensington, A Moment. En daarvoor die Alex Jordan met Happiness.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Ja, dit is toch wel een van de allerleukste aankondigingsjingles die ik in het programma heb. En die is voor jou, Ronald.
2: Ja, ik voel me heel erg vereerd.
0: Ik word er altijd zo blij van. Lekker die hi-ha vanuit de tenen. I love it. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Ik zit eigenlijk in een soort van feestroes, zeg maar.
0: Oh?
2: Afgelopen weekend een paar feesten gehad. Gisteravond de eindmusical van mijn zoon gehad.
0: Oh ja.
2: Ik had het weekend culinair in Zoetermeer. Allemaal dingen waarvan ik denk van, hey, dat is een lekkere vibe.
0: Ja, en vrijdag zijn we begonnen met een barbecue.
2: Ja, en zondag had ik een bruiloft. Dus ik heb echt alleen maar feesten gehad de afgelopen dagen.
0: Nou, wat heerlijk. Dat moet je vasthouden, Ronald.
2: Ja, maar ik word ook wat ouder, hè. Dan wordt het wat lastiger.
0: Ja, moet je gewoon niet veel drinken. Lekker spa blauw erbij nemen en wel genieten.
2: Ja. En je drinkt sowieso geen alcohol, dus dat scheelt al een hoop.
0: Oh, dat scheelt zeker een hoop. Dat scheelt 70% van de ellende.
2: Ja, daarom. En we gaan sowieso zaterdagavond ook weer feesten, hè?
0: Ja, we gaan naar het concert van Luke Combs. Ik dacht, ik doe na de countryplaat van de week wel even die van vorige week. Luke Combs, When It Rains It Pours. Dus die komt er zo ook aan. Want wij gaan naar de Johan Cruijff Arena.
2: Ja, zeker weten. En ik ben heel benieuwd. Het is helemaal uitverkocht dus.
0: Ja, ik hoorde afgelopen vrijdag was Melanie Ryan hier in de uitzending. Zij gaat ook, ze heeft ook kaarten. Dus heel country-minnend Nederland, die is zaterdag daar bij de arena.
2: Ja, dan kan je toch zien dat het toch echt wel leeft in Nederland, hè?
0: Ja, tuurlijk. En steeds meer. Dat, daar ben ik heel blij om. En dat is ook fijn.
2: Ja, ik ook.
0: Wat hebben we voor countryplaat van de week van vandaag?
2: Ja, nou, het is van een zangeres. Die is geboren en opgegroeid in Californië.
0: Ja.
2: In Nashville woont. En wat een heel leuk detail is dat ze een hond heeft die heet Root Beer.
0: Ik vind het niet lekker, by the way, Root Beer.
2: Ja. Nee, ik ook niet. Maar ik vond het wel leuk dat je hond gewoon Root Beer noemt.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: En het is een zangeres die eigenlijk een beetje de Honky Tonk Sound opnieuw uitgevonden heeft.
0: Ook leuk?
2: Ook opnieuw zingt allemaal. En in haar vrije tijd is ze gewoon heel graag op bezoek in de nationale parken in Amerika. Nou ja, die zijn heel groot, dus ze heeft genoeg te doen.
0: Ja, precies. En er zijn er ook een heleboel. Ik kan ook wel een paar van mijn favorietjes delen. Zion, Bryce, Sedona. I love Sedona.
2: Ja, dat zijn hele mooie plekken. Ik ben er zelf nog niet geweest.
0: Oh.
2: Ik heb wel de foto's gezien en hij staat echt helemaal bovenaan mijn to-do-lijst.
0: Ja, snap ik.
2: Ik wil nog een keer gewoon een paar maanden door Amerika heen reizen.
0: Een paar maanden?
2: Ja, gewoon een soort van sabbatical nemen en gewoon lekker weg.
0: Goed idee. Ik zou even wachten tot de Trump van de top is.
2: Ja, dat is dus inderdaad even een kleine hobbel in de weg, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus.
0: Maar Shayna G. Rooster, zo heet de dame waar we het over hebben.
2: Nee, ze heet Shayna G.
0: Oh, wacht even. En Rooster is de plaat. Sorry. Ja.
2: Nee,
0: ze heet Shayna G. Leuk.
2: Ja.
0: En waar gaat het nummer over?
2: Stem. Het nummer gaat over gewoon inderdaad ook wel die feeststemming waar ik zelf nu ook een beetje in zit. Het vieren van het leven, lekker dansen en doorgaan tot de zon opkomt. Volop in het festivalseizoen en de temperaturen die de komende week komen, vond ik het een hele gepaste plaat.
0: Nooit meer naar huis. Nou, we gaan hem lekker draaien. Kondig jij hem aan, start ik hem in.
2: Ja, is goed. Je kunt nu gaan luisteren naar Shayna G. en Rooster.
3: Hey, let's get ready!

Luke Combs, aanstaande zaterdag ben ik bij hem in de Amsterdam Arena voor zijn concert. Daarvoor hoorde je de countryplaat van de week, Shayna G met Rooster. En dit is de laatste van vandaag, Lady Gaga met Pokerface. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag weer tot morgen. Doei doei.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
5: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen? Of misschien wel helemaal.
4: En deze namen van beoogde wethouders worden genoemd.
5: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD. Die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
4: Al dus Lot van Bree. De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, het is dan 15 juli, debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Rup Peto, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van Klein Orkest. Het krijgt in Madurodam een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Op die dag, 12 juli, speelt Jekkers zijn allerlaatste voorstelling. Het weer dan nog. Bewolking en periode met zon. Bij matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon en lokaal zo'n 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm met veel zon en temperaturen rond de 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zomer in de stad. Den Haag FM draait hem voor je. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
6: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
5: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
6: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
5: De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Talib hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerder gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, 15 juli, dan debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Michel Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalige zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer. Bewolkt, periode met zon. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden en in de loop van de dag meer zon dan 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Klassiek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: De Malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Dit is Den Haag FM. 100% Haag.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
7: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
6: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
7: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
6: De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abu Talib hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, 15 juli, dan debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Michel Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalige zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer. Bewolkt, periode met zon. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden en in de loop van de dag meer zon dan 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Dit is Den Haag FM.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
13: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
12: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
13: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
12: De onderhandelingen onder leiding van informateur Ahmed Abou Talib hebben bijna 2 maanden geduurd. Eerdere gesprekken van Hart voor Den Haag met D66 liepen onder zijn leiding op niets uit. Volgende week woensdag, 15 juli, dan debatteert de gemeenteraad over het akkoord. En een dag later moeten de nieuwe wethouders beëdigd worden. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Michel Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalige zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer. Bewolkt, periode met zon. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Ook morgen wolkenvelden, in de loop van de dag meer zon dan 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio, Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
3: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal?
2: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
3: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
2: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
9: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
8: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
9: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Bastenbatenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
8: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding, uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

aangepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
5: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
4: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
5: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
4: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

100% Haag. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
6: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
5: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
6: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
5: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dit is Den Haag FM, nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
6: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
5: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
6: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
5: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer. Wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog. Eerst nog veel bewolking in de middagzon. En de maxima dan 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM
0: 92.0.
4: Jouw Haagse Stadsradio.
0: 8 uur is dit Haagse Knaken.
7: Juist. Welkom.

0: En zo zitten we in de fade-out van Dante Thomas met zijn mega-hit Miss California. Wie kent hem niet meer? En daarvoor hadden we News So Nice. We like to let you hear it twice. Bij Vrijwilligersradio kan alles gebeuren, maar niet dat je wegloopt zonder de actualiteiten vers in je hoofd. Daarover gesproken vandaag. Haagse knaken, lokale economische actualiteiten. We luisteren naar de verhalen van ondernemers in en uit de buurt. Haagse knaken, hence the name. Katrien, wat hebben we vandaag eigenlijk voor een show?
1: Ja, vandaag is het de laatste, Bas, voor de zomerstop, laat ik het zo zeggen. Niet van het jaar.
0: Ja.
1: En we nemen de luisteraar meer mee richting de overheid, de duurzaamheid en de CO2-reductie. We hebben te gast Casper Toetenel van Startup in Residence. Welkom. Startup in Residence, jij gaat er straks alles over vertellen hoor. Maar volgens mij is het simpel gezegd dat jullie ervoor zorgen dat de overheid meer samenwerkt met innovatieve startups. Klopt dat?
2: Ja, dat is precies wat we doen.
1: Yes. Oké, en dan hebben we Peter aan mijn rechterzijde. Welkom Peter. Jij hebt de innovatieve startup Heliora.
3: Dat klopt.
1: Dat klopt ook. Nou, we staan gewoon goed,
0: Bas.
1: Is dat
0: dan zo'n startup die met de overheid werkt nu?
1: Ja. Hey. Precies, jij raadt het. Jij raadt het.
0: Een rond verhaal.
1: Ja, en dat gaan we vandaag nog veel mooier en ronder maken. Maar Peter, jij bent volgens mij met Heliora afgelopen maart uitgeroepen tot winnaar van de CO2-reductie-challenge van de gemeente Den Haag en Impact City. En de challenge daagt startups uit om samen met de overheid te werken aan oplossingen voor de CO2-reductie. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel. In de komende 6 maanden ontwikkelt Heliora samen met de gemeente een batterij die energie in stroomplekken en restwarmte kan opslaan in het zand.
3: Stroompieken omzetten naar warmte, inderdaad.
1: Nou, dit klinkt voor mij als ingewikkeld. Bas, ik wil daar alles van weten. Laten we gewoon eerst naar onze vaste rubriek.
0: Laten we dat eens doen.
4: De stand van zaken.
0: Een overzicht. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat maar liefst meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen zwaarder belast mogen worden. Terwijl slechts circa 12% pleit voor afschaffing van de erfbelasting. Deze opinie sluit aan bij trends. Tussen 2013 en 2022 is het jaarlijks nagelaten vermogen met ongeveer 10 miljard toegenomen. Ik neem aan macrocijfers en niet per persoon. En met de verwachte groei van grote nalatenschap is het onderwerp relevanter dan ooit. Belangrijk is dat het CPB geen standpunt inneemt over een specifiek tarief, maar enkel wil tonen welke argumenten en waarden hierin meespelen. Mensen die ongelijkheid belangrijk vinden steunen hogere tarieven. Wie individualisme hoog in het vaandel heeft, verzet zich er juist tegen. Oké. Anders gezegd, de discussie spitst zich toe op de vraag of je een extra cent van je rijke oom of tante mag aftikken, mits die oom of tante geen parttime activist is voor lage belastingen. Ik heb het bericht ook gelezen. Jij?
1: Nou, ik hoorde het op de radio hier naartoe.
0: Ja.
1: En ik hoorde dat de minister er ook wat van vond dat het CBS geen onderzoek moet doen.
0: Ik moet zeggen dat ik het daar wel mee eens ben. Nog even los van het waardeoordeel over zeg maar de erfbelasting. Want dat is, ik ben fiscalist, dus het is natuurlijk een buitengewoon interessante belasting. Omdat die heel erg op gevoelens werkt. Ik vind het alleen maar waardig dat het CPB hier onderzoek naar doet. Want ik kan me best voorstellen als je 4500 mensen op straat vraagt van joh, vind jij dat de erfbelasting omhoog moet? Kan ik me best voorstellen dat mensen zeggen tuurlijk. Maar ik zou zeggen, zet het in je verkiezingsprogramma en word ermee verkozen. Ik vind het een beetje een gekke gang van zaken. Maar
1: eens.
0: De uitkomst is buitengewoon duidelijk. Tot daaraan toe.
4: De stand van zaken.
1: Ja, en de Hoge Raad die heeft bepaald dat bedrijven sinds 2022 onterecht een te hoge rente, namelijk 8%, betaalden over uitstaande vennootschapsbelasting. En verlaagde dit naar het algemene percentage van 4% dat voor andere belastingen geldt, zoals inkomsten- en erfbelasting. Met ingang van 2025 daalt de rente op te late winstbelasting bovendien van 9 naar 6,5%. Wat bevestigt dat de voorgaande percentages structureel te hoog waren.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het ingewikkelde materie. Jij als fiscalist weet hier vast alles van. Maar de maatregel betekent dat bedrijven gezamenlijk honderden miljoenen, in totaal ongeveer 850 miljoen, kunnen terugvorderen van de Belastingdienst voor de jaren 2022-2025. Holy moly, dat is nogal wat.
0: Zeker.
1: Belastingadviesbureau KPMG Meiburg reageert tevreden. De uitspraak herstelt de gelijkheid onder belastingplichtigen, omdat er geen gegronde reden was om vennootschapsrente hoger te houden dan voor particulieren. Conclusie? Bedrijven die te lang wachten met betalen zijn flink de pineut. Maar dankzij de Hoge Raad gaat er nu een forse smak terug. Banken blij, de schatkist minder.
0: Ja. Nou, shout-out naar mijn oude kamergenoot bij KPMG Meiburg, Rian. Die heeft deze zaak gevoerd. En die werd ook geciteerd in het bericht. Goed gedaan, Rian. En waar gaat het om? Als jij op enig moment winstbelasting moet betalen, moet je op enig moment aangifte doen en overmaken. En je wil niet dat mensen worden gemotiveerd om daarmee te treuzelen. Want misschien kan jij in de tussentijd dat geld wat je eigenlijk moet afdragen nog inzetten, hoef je het zelf niet in te lenen, moet de overheid dat wel. Dus er zit een rente op.
1: Juist.
0: Maar die hoort een beetje gekoppeld te zijn aan het feitelijk gemiste rentevoordeel voor de staat.
1: Okay.
0: En daar is dus een soort wettelijk tarief voor. En die werd eigenlijk incrementeel voor alleen de vennootschapsbelasting steeds verder verhoogd naar op een gegeven moment 8%. En je kan je nagaan, als jij op enig moment een discussie hebt, bijvoorbeeld nu is het 2026 en het gaat over het jaar 2021. En jij krijgt voor een paar miljoen ongelijk op basis van een grijs gebied en het wordt nageheven, dan komt er dus ook 5 keer 8%, dus nog 40% bovenop. Dus het vergroot ook een beetje risico's over discussies in grijze gebieden.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat op zich wel goed dat het de equality of arms wat herstelt. En 4% is nog steeds een serieuze rente. En terecht dat er een rente is, overigens. Punt, zou ik zeggen. Want het is geen fiscale show. Daarentegen heb ik een veel belangrijker bericht.
4: De stand van zaken.
0: De curator laat weten dat de winkels van het failliete bakkerij Klink voorlopig gewoon open blijven, terwijl er gewerkt wordt aan een mogelijke doorstart. Voor klanten en personeel voelt het alsof er niets aan de hand is. Althans, dat zegt dit bericht. De schappen blijven vol en vaste bezoekers zijn verrast door het faillissement. Medewerkers zijn echter onzeker en bezorgd. Ze weten niet wat ze klanten moeten vertellen en hopen op een overname, want de wijk heeft echt hun bakkertje nodig, wordt geciteerd. De keten telt 8 filialen in Voorburg, Leidschendam en Den Haag, met wortels terug naar 1795 en zelfs eerdere sporen tot 1612.
1: Sorry.
0: Anderhalve eeuw ouder dan de Verenigde Staten van Amerika en zelfs ouder dan Nederland. Dus rituele koffiepauzes met oerbrood zijn hier lang gekoesterd. Het doek is gevallen, maar de ovens blijven draaien. Zolang de broodlucht blijft hangen, hopen we nog op een cliffhanger in de vorm van een doorstart. Of komen we straks zonder korst te zitten.
1: Bas.
0: Ik bid voor Bakker Klink. Ik vond het zo'n goeie.
1: Ja, ging je daarheen?
0: Ze hebben zo'n soort van broodje met olijven en kaas erop.
1: Oei, dat klinkt goed.
0: En die moet je hebben.
1: Allemaal naar Bakker Klink. Kan dat nog dan, nu?
0: Zoals het goed is wel.
1: Nou, go!
0: Nou, dat is goed. Voordat we dat doen, wou ik even inchecken bij mensen die of bij een artiest die misschien al wel net zo lang in business is als Bakker Klink. Elton John.

0: Ja, Sir Elton John met Dua Lipa en de hit Cold Heart. Je krijgt spontaan zin om je rolschaatsen ervan aan te trekken.
1: Nou, ik weet het niet hoor, Bas. Ik heb meer zin om die warmte hier eens eventjes om te zetten in woorden.
0: Het is, ik snap het. Ja, dat is voor de luisteraar misschien fijn om te weten. Het is in deze studio warm. Wij zitten hier op de laan van 's Gravenmade in de oksel van de A13. Ergens naast de Avalex en TV West HQ. En ja, dat geeft je ook de kans om de stad Den Haag met wat meer afstand te beschouwen.
1: En zo is het.
0: En zo ook de heatpatches die we daar hebben. Aan
1: nou,
0: jou.
1: En we hebben hier dus iemand in ons midden die warmte opslaat. Maar ik heb het nog niet helemaal begrepen. Ik deed een hele fijne introductiezin, daar knikte je ja tegen. Maar nu de betekenis erachter. Peter, welkom. Jij hebt Heliora Energy opgericht. Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is ongeveer 4 maanden geleden, denk ik.
1: Ah, 4 maanden. All right.
2: Ja, alleen het idee is er al 3 jaar.
1: Ah, oké. Okay. En wat is de reis geweest, even in het heel kort, van 4 jaar geleden naar nu? Naar die 3 maanden, 4 maanden dat je nu bestaat.
2: Nou, 4 jaar geleden waren we aan het experimenteren bij een vriend van mij in de loods. En 3 maanden geleden kwamen we het Startup in Residence programma tegen. En ik dacht, dit is een stok achter de deur om ons idee waar te gaan maken.
1: Kijk, heel goed. En jij wijst heel mooi naar Casper van Startup in Residence. Super fijn dat je er bent. En maar wat betekent dat? Want jullie hebben elkaar dus ontmoet. Waar hebben jullie elkaar ontmoet dan, Peter?
2: Eigenlijk bij de start van het programma vanuit de gemeente Den Haag.
1: Start van het programma de gemeente Den Haag. Casper, neem ons eens mee. Jij was daar vanuit de gemeente Den Haag.
3: Dank. Ja, Startup in Residence is een programma voor Impact City. Nou, dat bestaat al 10 jaar. Daar proberen we eigenlijk allerlei ondernemers mee naar de stad toe aan te trekken en ze verder te helpen. Startup in Residence verleent eigenlijk dat stukje toegang tot de overheid, de gemeente Den Haag, maar ook dus andere zoals provincie Zuid-Holland of ministerie van JZ.
1: Zijn jullie dan een soort verbinder tussen die partijen die je net noemt en de start-ups?
3: Ja, we verbinden, we bieden netwerk, maar we zetten dus ook challenges uit. En met die challenges, nou, die heeft Peter gezien. Daar heeft hij zich op ingeschreven. Ja. En dan worden ze uitgenodigd om bij ons te komen pitchen, hun idee te vertellen. En als ze de mazzel hebben, dan worden ze doorgelaten naar een volgende ronde.
1: Top.
3: En daar moeten ze een definitief plan aan ons voorstellen.
1: En dat verliep dus soepel.
2: Ja, dat klopt. Ja. Wij zijn zo vereerd dat we een pilot mogen doen met de gemeente Den Haag.
1: Kijk, heel goed. En is dat dan ook de prijs die je hebt gewonnen waar we het net over hadden tijdens de intro?
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook het netwerk van de gemeente en eventueel overige partijen die daarbij aangesloten zijn.
1: Oké, okay. Dit gaat te snel voor de luisteraar, want jij hebt iets, daar heb je je op ingeschreven. Daar ga jij iets over vertellen, denk ik, Casper. Want wat houdt dat dan precies in?
3: Ja, het is niet een prijs die ze winnen. Ze winnen eigenlijk echt een concrete opdracht. Wij worden hun eerste klant.
1: En
3: we verwachten dus ook letterlijk dat ze voor ons in 5 maanden een prototype gaan bouwen. Dat getest kan worden en dat eventueel in een later stadium ook opgeschaald kan worden.
1: Fantastisch.
3: Waar we ze natuurlijk ook weer bij gaan helpen.
1: En dat is spannend, want jij vertelde net, je zit in maand 4. Of is dat later ingegaan?
2: Nee, dat is later ingegaan.
1: Ah, gelukkig. Ja. Oké, dus het is niet dat je de zweetdruppeltjes op je voorhoofd hoeft te lopen, dat je volgende maand iets moet opleveren waar je dan weer verder gaat.
2: Een klein beetje hoor, maar een beetje druk is goed, hè?
1: Ja, dat is zeker goed. Dat is zeker goed. Maar vertel eens eventjes. Jullie zijn dus tot elkaar gekomen. Een gemeente heeft dus gezegd van nou, super interessant. En wat vonden jullie dan precies interessant aan Heliora?
0: Het is ongemakkelijk. Nu ga je complimenten krijgen. Hè? Dit wordt mooi.
3: Nou, de uitvraag die we deden had te maken met, was een hele open constructie eigenlijk. Wat voor ideeën zijn er om binnen onze stadsgrenzen CO2 te gaan reduceren?
1: Juist.
3: Nou, er kwamen echt ontzettend veel hele goede ideeën op af.
1: Hoeveel moet ik dan aan denken? Hoeveel start-ups?
3: Een stuk of rond de 30.
1: Wauw, oké.
3: En uiteindelijk mogen er 5 kiezen en uiteindelijk 1 winnaar die de challenge wint en mag beginnen. Dus ja, Heliora is in die zin door heel veel hoepeltjes gesprongen.
1: Oké. Okay.
3: En wat hierin opviel is dat het gewoon echt gaat om iets heel vernieuwends. Maar we hadden ook nog wel een paar voorwaarden, zodat er bijvoorbeeld echt wel een locatie gevonden konden worden waar we dit gaan testen.
1: Oké.
3: Dus dat was wel spannend, ja.
1: Nou, zeker. En hoe lang is die tijdsgeest dan dat je van 130 naar 1 gaat? En wat moet je dan voor hoepels nemen, Peter?
3: 30.
1: Oh, sorry.
2: Nou ja, wij, gelukkig zijn wij uitgenodigd om te mogen pitchen. En toen ben ik wezen pitchen. En ja, toen hebben ze mijn verhaal blijkbaar goed genoeg gevonden om verder te gaan met ons.
1: Vertel ons jouw verhaal.
2: Ja, ik heb zowat verteld over het opslaan van duurzame energie op momenten dat er te veel van is, om zo netcongestie te kunnen helpen en dat op te slaan als warmte. Mm-hmm. En daarmee bespaar je ook nog CO2, ongeveer 70 ton per jaar voor de pilot die we nu gaan doen. Ja, en gelukkig hebben we een locatie kunnen vinden hier in Den Haag om dat te gaan testen. En dat was goed genoeg dus.
1: Te gek. En wat voor locatie heb jij om te gaan testen?
2: We gaan testen bij zwembad De Overbos.
1: Kijk, top. Dus dat is heel concreet. Je gaat bij een zwembad testen. Ik ben een leek. Ik weet helemaal niks van netcongestie. Ik weet ook helemaal niks van hoe je dat gaat doen. Hoe kan ik me nou dat voorstellen? Wat jij gaat doen? Hoe werkt dat?
2: Nou, wat wij gaan doen, makkelijk gezegd, het zwembad De Overbos heeft heel veel zonnepanelen, dus die werken heel veel stroom op, ja. Waar ze overdag eigenlijk niet, dat kunnen ze niet allemaal gebruiken.
1: Okay.
2: Dus wat wij gaan doen is die stroom gaan wij omzetten in warmte en gewoon in zand stoppen. Dus wij gaan een bak zand opwarmen tot 600-700 graden. En die warmte kan later, dus 's avonds, 's nachts of een week later of een maand later, gebruikt worden om water te verwarmen.
0: Ja. Dit heb ik wel eens gezien.
1: Oh?
0: Dit is hoe de Mexicanen kip bereiden.
2: Precies.
0: Daar is het. Ik zie het al, ja.
1: Oké, en daar heb je ook een liedje bij?
0: Ik heb er geen liedje bij. Dat niet. Nee, die had ik nog klaar moeten zetten dan. Maar dit is, ik zag ook laatst de traditionele Turkse manier van koffie maken. Dan zetten ze zo'n, water met koffie in zo'n bak zand. Kennen kan het enorm warm blijven. Dat wist ik helemaal niet.
1: En dat wist ik ook niet. Maar ja, we hebben best wel wat zand hier.
2: Daarom.
1: Ja.
2: Scheveningen is dichtbij. En als je wil, kunnen we er een pizza oven in bouwen.
1: Oké.
0: En als je het hebt over een bak zand, hè? Ik neem aan dat dit in een soort container zit die weer in een betonnen casing zit of zo. Of is het gewoon dat bepaalde momenten van de dag dan zeg maar de zandbak niet betreden?
2: Nee, wat we gaan doen is inderdaad een zeecontainer met zand, met een dunne isolatielaag. Maar het voordeel is dat zand zelf ook isoleert. Dus we gaan de kern opwarmen en de buitenkant is koud.
1: Oké, gaat er dan een buisje van buiten naar binnen of hoe werkt dat? Hoe komt die warmte daarin?
2: Eigenlijk met een buisje. En dat buisje zet je onder spanning en daardoor krijg je weerstand en daardoor krijg je warmte.
1: Oké, het klinkt best simpel, maar dat zal het vast
0: dan
1: niet zijn.
0: Ja, dat is meestal, dan ben je heel goed in uitleggen.
1: Oh, dat is deze beste man.
2: Ja. Het is heel simpel hoor. Het is HAVO natuurkunde.
0: Ik had in ieder geval mijn VWO natuurkunde met een 4 afgesloten in de vierde klas. Toen hebben we elkaar een hand gegeven om elkaar nooit meer te treffen. Dus
1: kijk,
0: dat was, ik vind dit alsnog, ik kan het me niet inbeelden hoe het werkt. Ik ben een totale leek. Dus als we het samenvatten is eigenlijk Startup in Residence is een soort, ja, je kan het zien als een tot contest verheven aanbestedingsbeauty contest. Ja, waarmee je dan dus een soort lanceeropdracht in de markt zet. En zo vind je elkaar. En dan, ja, jij hebt dan een mooie launching client en een mooi startproject. De gemeente. Stellen die je ook in staat om dit een beetje mooi te vermarkten? Komt er een vette branding omheen op LinkedIn en weet ik wat?
2: Ja, eigenlijk verrassend goed. Want we hebben best wel veel aandacht gekregen. En wij worden ook vrijgelaten inderdaad om gewoon naast dit programma dus op zoek te gaan naar meer klanten.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we eigenlijk hartstikke blij mee.
1: Naar wat voor klanten ben je dan op zoek?
2: Ja, voornamelijk grote industriële partijen die een constante warmtevraag hebben. Maar zo ook warmtenetten of bijvoorbeeld zwembaden. Eigenlijk alle bedrijven met een constante warmtevraag. En het liefst ook met eigen opwek van energie.
1: Oké, dus als je een groot bedrijf hebt met veel zonnepanelen op je dak, dan zou het interessant zijn om met jou contact op te kunnen nemen.
2: Ja, zeker.
1: Want wat,
0: bejaardentehuis.
1: Ja, precies.
2: Bijvoorbeeld.
0: De sauna.
1: Lekker. En wat kost dat dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. De eerste is natuurlijk altijd duur. En als je gaat opschalen, dan hoop je natuurlijk dat de kostprijs naar beneden gaat. Mm-hmm. Maar wij verwachten dat we onder de investeringsbehoefte van een lithium-ion batterijen gaan zitten.
1: Oké, dat zegt mij niks.
2: Je moet het zo zien. Als je een batterij koopt, dat druk je uit in de aanschaf euro's per kilowattuur opslag. Mm-hmm. En voor lithium-ion zijn die boven de 100 euro per kilowattuur.
1: Aha.
2: En wij denken dat we onder de 100 euro per kilowattuur kunnen komen.
1: Fantastisch. Dus dan ben je eigenlijk goedkoper dan dat je het andersom doet.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, dus eigenlijk ben je gewoon een oen als je dan niet met jullie gaat samenwerken.
2: Ja, dat vind ik natuurlijk ook.
1: Ja, nee, precies. Maar dat ik het even goed begrijp.
0: Gelukkig is de gemeente Den Haag daar dan altijd toe bereid om te piloten in dingen die goed zijn. Hè?
1: Nou ja.
0: Dat vind ik altijd mooi om te zien.
1: Ik ook.
0: En dat komt natuurlijk doordat Den Haag is natuurlijk ook een crazy town.

0: Come and dance with me.
1: Niet normaal.
0: Nee.
1: Al dus gesproken door de firma Crazy Town met de hit Butterfly. En dat was zo cool in die tijd dat Bucketheads en Sikken en zo gewoon in waren. En dan zag ik deze clip. Zo vet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi. Voor dit fantastische Crazy Town nummer spraken wij al even met Peter en Casper. Peter is eigenaar van Heliora en is in contact gekomen met Casper van Startup in Residence van de gemeente Den Haag, Impact City. Jij vertelde ons dat jij, ik ga even vrij vertalen hoor, want die moeilijke termen vind ik echt ingewikkeld. Dat jij containers met zand vol kan laten stoppen. En dan stoppen wij daar een buis in en dan kan de opgeslagen warmte die over is van de zonnepanelen, die kan zo in de zandbak. En die zandbak wordt heel warm. En daar kun je dan daarna
1: 600 à 700 graden.
0: Ja, dat was het. Ja, je bent van de cijfers. Ja. En dan kun je dat dus, ik hoorde tijdens de muziek, dat dat gerustig een heel hele winter lang je huis kan verwarmen.
2: Mits je het goed isoleert natuurlijk.
0: Nou, oké. Kijk, ik heb dus een heel oud huis. Vlak bij het strand.
2: Ja.
0: Wat kunnen wij nou samen gaan bedenken dat mijn huis verwarmd wordt door jouw containers?
2: Ik stel voor graaf een zeecontainer in onder de oprit.
0: Ik heb geen oprit.
2: Ja, dan wordt het wat anders.
0: Ja.
2: Dan zou ik buizen onder het strand doorleggen.
0: Okay.
1: Kan die op het dak?
0: Ik heb een dakterras.
1: Oh,
0: een leuke container
2: nou,
0: op
2: dat
0: mijn
2: kan
0: dak.
2: Ook. Ja, zeker.
1: Is het zwaar, denk je, zo'n zeecontainer vol zand?
2: Ja, zeker een paar ton. Dus ik zou de constructie wel na laten kijken.
0: Helaas. Nee, oké. Okay. Maar dus het kan ook verhuizen. Ja. En dan heb je wat ruimte nodig. Dat heb ik niet in mijn domein. Misschien dat jij een oprijlaan bezit. Maar ik heb het niet. En ik denk menig Hagenaar, Hagenees ook niet.
1: Ja, nu maak ik je bang met mijn blik. Maar dat, ik weet dat ik zo praat. Maar ik heb dus geen opret. Nee.
0: Oh, nou, oké.
1: Daar moet ik nog aan werken. Ik zou wel heel graag zo'n container willen hebben. Kan je ze niet pocket size maken? We zijn nu toch ook aan het praten over heel kleine kernreactoren en zo. Zo direct iedereen één in zijn kelder. Dan moeten we ook heel kleine containertjes met zand.
0: Maar deze beste jongen heeft net deze innovatieve oplossing bedacht. Mag hem gaan uitvoeren. En als hij dat goed doet, gaat hij
1: één in zijn kelder. Dan moeten we ook heel kleine containertjes met zand.
0: Maar deze beste jongen heeft net deze innovatieve oplossing bedacht. Mag hem gaan uitvoeren. En als hij dat goed doet, gaat hij die pocket size voor ons maken.

0: Je kan nog heel veel meer verwarmen natuurlijk. Het lost heel veel op, CO2-reductie. Wat bieden jullie zo'n start-up aan vanuit jullie programma?
1: Ja, concreet dus inderdaad heel erg een echt vraagstuk. Ja. Waar iets op moet gebeuren volgens ons. Ja? En vervolgens ook het programma en het traject om dat op te kunnen lossen met ons. En we moeten hem natuurlijk wel eerst heel klein maken.
0: Ja?
1: Want ja, precies al die andere punten die je noemt, dat is voor later. Maar eerst moeten we eens kijken of de techniek werkt en of het bewezen kan worden.
0: Ja, jullie zijn echt nu in de ontdekkingsfase of het werkt, waar er nog getweakt moet worden, wat er nog bijgeschaafd of wat dan ook.
1: Ja, dat doe ik ook niet alleen hoor. Ook samen met echt de challenge houder, zoals we die noemen nu binnen de gemeente. Dus de projectleider die echt de inhoud ook goed kent en die het inhoudelijke traject trekt.
0: Ja.
1: Dus we doen het echt met heel veel mensen samen.
0: Mooi.
1: Een groot netwerk.
0: Ja.
2: Kan je eens wat voorbeelden geven van voorgaande start-ups in residence? Wat voor een initiatief hebben we er allemaal aan overgehouden?
1: Ja, ontzettend veel. We werken eigenlijk op alles wat we als een stedelijke opgave kunnen benoemen. En er zijn er heel veel nu, van mobiliteit tot digitalisering tot armoede. Dus we hebben een challenge gehad op woonruimte, bijvoorbeeld als mensen die in scheiding liggen. We hebben een challenge gehad om onze crisiscommunicatie met AI te verbeteren. We zijn nu aan het onderzoeken binnen een andere pilot of we het HTM-tramnet kunnen ontsluiten voor het opladen van mobiele bouwwerktuigen. En we hebben een keer op de boulevard in Scheveningen geprobeerd of we daar de fietsparkeerproblematiek kunnen oplossen. Er staan zoveel fietsen soms tijdens de piekmomenten dat er geen ambulance meer langs kan, zeg maar.
0: Oh, wat divers, zeg.
1: Super divers.
0: Ja. Ja. En zie ik het dan goed dat jullie van tevoren bedenken, we willen in die hoek een oplossing en dan kunnen start-ups zich inschrijven met de oplossing? Of hoe gaat dat?
1: Precies, ja, we werken echt challenged-based vanuit een vraagstuk.
0: Ja,
1: dus
0: mooi.
1: Dat is wel het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay, ja. En daar. We hoorden eigenlijk al een beetje dat Peter niet het Haagse accent heeft. Hoe werkt dat voor de gemeente Den Haag? Want Peter, jij komt uit
3: Groningen.
0: Nou, precies. Is niet om de hoek. Maar Peter heeft dus wel nu met ons gemeente de samenwerking.
1: Zeker. Ja, we proberen heel erg de beste innovaties naar onze stad te halen. Dus we kijken gewoon echt naar de beste oplossing en waar wij in de inschatting maken dat die ook het meest impact gaat maken.
0: Precies.
1: En mogelijk kunnen we die dan ook wel weer vanuit Den Haag gaan schalen naar Nederland,
0: mooi.
1: Naar de rest van de wereld.
0: Ja. Ja, en dan komt de overheid ook weer bekijken, om de hoek kijken? Of
1: als klant, mogelijk. Ja, maar ook andere organisaties. Of zoals hij al zei, commerciële partijen. Tuurlijk, dat is allemaal welkom.
0: En we hebben veel zand hier.
3: Dus precies, dat is de reden waarom we hier zijn.
0: Ja, mooi.
2: Het is wel leuk. Even een anekdote hierbij. Een collega van mij, die komt uit de buurt en die woont in Maastricht tegenwoordig. Die is voor de liefde naar Maastricht.
0: Oh, ja, je doet heel veel gekke dingen voor de liefde.
2: Als je verkering krijgt met iemand die zich in het medisch vak begeeft, dan heb je niet altijd controle over waar je leven zich zal afspelen. En die heeft daar een aannemer gevonden. Maar dat is een Hagenees die daar al 10 jaar woont. En die, hij zegt, die heeft nu het meest hersensmeltende accent wat je ooit meemaakt. Dat is, je weet niet waar je aan toe bent. Wie weet, heb je daar ook nog innovatie te pakken zo direct?
1: Precies.
2: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar nog belangrijker, ga je het, denk je, cultiveren voor zaken in de buurt of probeer je het juist niet over te nemen?
3: Ik probeer het juist niet over te nemen.
2: Wel slim.
3: Met alle respect.
2: Ja, wel slim. Ik heb een oom, die heeft al 40 jaar kledingzaken in de stad. Die praat nog steeds heel Brabants. Hij zegt, dan denken mensen uit Den Haag altijd dat je ze geen loer draait. En kan je dat dus juist heel erg doen.
0: Oh.
2: Wat hij niet doet, uiteraard, maar het kan wel. Dus het is alvast on the house.
0: Oké. Okay. Dan zijn we dus bezig. Hè? Hoe het project, programma draait, dan kijken jullie wat er nog allemaal beter kan. Dan krijgt Peter in dit geval dan ook begeleiding hoe je je start-up goed kan neerzetten, behalve dan dat het goed werkt. Hè, hoe zet je jezelf als ondernemer neer? 4 maanden begonnen, dus nou ja, startend ondernemer mag ik wel zeggen.
1: Ja, dat is ook de kracht van het Intergov-programma. Dat we het niet alleen doen, maar echt met alle andere overheden die we in Den Haag kunnen engageren om met ons mee te doen.
0: Ja.
1: Zoals ministeries of een provincie. En de provincie heeft hier ook een hele goede rol in. En we hebben ook gezamenlijk zeg maar, een programma opgezet dat ondernemers kan begeleiden. Dus ze krijgen een mentor. Ze krijgen een inhoudelijk begeleider die ze in een projectstructuur telkens terugkerend zien.
0: Top.
1: Er zijn workshops, plenaire sessies.
0: Wat voor workshops?
1: Ja, noem maar zeg maar om een pitch training te krijgen of om andere experts te leren kennen die jou verder kunnen helpen met een vraag.

0: vraagstuk waar je tegenaan loopt. Top. Dus je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Mooi. We willen echt zoveel mogelijk voorwaarden voor succes organiseren. En uiteindelijk aan het einde doen we op Demo Day altijd de feestelijke afsluiting, waar we het probleem en de oplossing aan de wereld kenbaar maken.
1: Wauw, en wanneer is Demo Day?
0: Die zal weer in september zijn, deze ronde.
1: Oké, en moet jij dan nog iets opleveren voor die tijd? Of is dat het moment? Of hoe gaat het?
2: Het zou mooi zijn als de pilot dan draait. Maar we gaan het zien.
1: Oké. En hoe zit dat met die zwembaden? Want nu is het best warm buiten, hè? Dus gunstig, denk ik, of niet?
2: Of gaat niet het om per zonne-uren? Het gaat om zonne-energie, dus om stroom.
1: Oké. Dus als het bewolkt is, heb je er eigenlijk geen...
2: Minder aan, ja.
1: Oké. En dus we hebben de zomermaanden nu te pakken. Maar hoe gaan we dat dan in de winter doen? Want als jouw pilot dus slaagt, dan gaan we de winter in.
2: Ja, nou, wij hopen natuurlijk dat er in de winter ook nog wat zonuren zijn. En anders kunnen we bijladen via het normale net.
1: Oké, dus dan heeft het zwembad niet per definitie uit die zandbak de warmte, maar dan gewoon via de reguliere manier.
2: Nou, ook wel via de zandbak, maar dan gaan we de zandbak opwarmen met elektriciteit die dan beschikbaar is.
1: Ah, oké. Die dan ergens anders over is. Oké. Dus je zou ook meerdere systemen daarop aan kunnen sluiten. Kan je ook windenergie met een buisje dan...
2: Ja, zeker.
1: Oké. Dat is wel echt interessant.
2: Elke vorm van elektriciteit in principe.
1: Oké. En hoe weet je dit? Ik vind het namelijk echt briljant bedacht, maar hoe komt dit in jouw hoofd?
2: Observeren dat materialen zoals zand gewoon gigantisch lang warm kunnen blijven. En dan denken, hé, daar moeten we iets mee doen.
1: Ja, oké.
2: En that's it. En het helpt dat ik een technische opleiding gedaan heb.
1: Ja. Ik observeer ook, hè. Als ik s'avonds met mijn blote voetjes over het strand naar de zee loop, denk ik ook, lekker warm. Maar dat komt dus niet in mijn hoofd op.
2: Nee, hè?
1: Wat fantastisch. Ja. Wat een mooi idee ook.
3: En hit. Lijkt mij.
1: Oeh.

0: Yeah, turn the lights off. Just Jack Stau en John. Turning the lights off, ook een belangrijke manier natuurlijk voor CO2-reductie en energieconservatie.
1: Rechts aan elkaar, Bas.
0: Juist. Die staat ook, slappe brug. Yes.
1: Nee. We zijn hier met Peter en Casper. Peter, eigenaar van Heliora en Casper van Startup in Residence. Ik ben eigenlijk benieuwd, hè? Hoe begin jij met een klant? Als ik zo vrij mag zijn. Jullie zijn bij elkaar gekomen en dan?
2: We beginnen eigenlijk met een energiescan, om het zomaar te noemen. Dat is eigenlijk kijken wat is de behoefte van de klant. Hoeveel energie gebruikt een klant? Hoe snel kunnen we een batterij opladen en hoe lang willen zij opslag gebruiken? Want elke klant heeft specifieke eisen. Dat kan zijn om peak shaving te doen. Het kan zijn om een dag of een week of een maand te overbruggen.
1: Of een jaar?
2: Dan wordt het systeem heel groot.
1: Oké.
2: Dan zijn er betere oplossingen, denk ik.
1: Oké. Dus best is interessant. Dus we hebben het over een relatief korte termijn dan.
2: Ja. Het ligt eraan hoeveel ruimte je hebt en hoe groot je een systeem wil bouwen natuurlijk. Kijk, voor een woning is het relatief makkelijk om de hele winter te overbruggen met één batterij. Maar voor een zwembad of een bedrijf die meerdere megawatts aan energie nodig hebben, wordt het heel ingewikkeld.
0: Maar dus één batterij is voor de duidelijkheid dus niet één lading. Dus het is gewoon, hij geeft warmte terug 's nachts en overdag laat je hem op met de overtollige zonne-energie, wordt hij weer knijterheet.
2: Precies.
0: Ja, het is een beetje een oscillerend geheel. Ja.
2: Net als elke andere batterij.
0: En precies.
2: Is, je kunt het zo groot maken als je wil. Dus dat is...
1: En ik ben visueel ingesteld. Hè? Zit die batterij dan in het zand, in de grond?
2: Nee, deze komt boven de grond te staan. Gewoon in een zeecontainer zetten we deze achter het zwembad neer.
1: Oké.
2: Dat is ook, kunnen we ons logo er nog op doen, enzovoort, enzovoort.
1: Kijk.
0: Ja,
1: slim.
0: Heel goed.
1: Slim.
2: Precies. En is het aansluiten wat makkelijker natuurlijk.
1: Ja, want hoe ziet dat eruit voor andere klanten?
2: Ja, eigenlijk is het een maatwerksysteem. Mm-hmm. Elk systeem is eigenlijk een eigen ontwikkelprojectje. Omdat elke klant specifieke eisen heeft aan grootte en capaciteit.
1: Ja, oké.
0: En is het denkbaar dat dit later een soort stadsverwarmingachtig effect krijgt? Dus dat je bijvoorbeeld bij grotere... appartementengebouwen of zo, zo'n centrale container ergens neerzet of ingraaft of mooi wegwerkt. En dat er meerdere partijen op aangesloten zijn?
2: Ik denk het wel. Veel stadswarmtenetten die gebruiken momenteel ook al opslag, maar dan in water. Dat is laagwaardige temperatuur. Wij denken dat als we die waterbuffers vervangen door zandbuffers, dat ze veel meer energie kunnen opslaan. En op die manier kun je het stroomnet koppelen aan het warmtenet, waarmee je dus netcongestie van het stroomnet kunt omzetten naar warmte in het warmtenet.
0: Volgende vraagje.
2: Ja.
0: Als het dus heel veel warmte opslaat, heeft dit dan ook een nadelig effect, veel en lang warmte opslaat, op de warmte-eilanden die er in Den Haag worden ervaren, als je dit door de stad heen verspreid zou neerzetten? Of isoleert het zand?
2: Denk ik niet. Het isoleert aardig goed.
0: Oké. Warmte-eilanden, dat is ook een fenomeen waar ik recentelijk mee bekend ben geraakt. Ja.
1: Oké.
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Er zijn dus sommige stukken volgens mij... Nee. Want mijn wijk is best groen. Maar ik weet dat er in Den Haag is een stuk dat het warmste stuk van Nederland is. En dat is bij de Rabijn... Nee, waar is dat? Achter de Muzentoren.
1: Oh, oké.
0: Bij dat, die nieuwer gebouwde elementen daar.
1: Ja.
0: Achter de Zürichtoren en zo. Daar ligt zo'n woonplein waar ook de passend genaamde Chinese Vulkan, de hotpot restaurant zit. Dat plein daar is kennelijk het warmste stuk in Nederland. Daar is het gemiddeld iets van 6 graden warmer dan gemiddeld in de stad. Of zo.
1: Right.
0: Daar was laatst nog een item over op TV West. Ja.
2: Ik zie een nieuwe kans voor Startup in Residence.
1: Ja.
0: Hitte-eilanden, ja.
3: Bekend probleem, inderdaad. Ja,
0: ja toch?
3: Niet
2: Meer bomen planten, jongens.
3: Ja, vergroening.
1: Hey, en hoe snel kan je dan van een verkenning, hè, met zo'n klant, met die scan, naar een oplossing gaan? Hoe lang duurt zoiets?
2: Nou, op papier een oplossing uitwerken, dat is in een dag gedaan. Maar dan begint het hele traject van ontwerpen, tekenen, berekenen en inkopen van materialen natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat duurt een paar maanden, denk ik.
1: Ja, oké. En heb je, of ga je eerst nu testen en ga je dan los, zeg maar, met de wereld?
2: Nou, het mooiste zou zijn als we nu al los kunnen. Maar de meeste potentiële klanten zeggen natuurlijk... We willen eerst die test eens zien.
1: Ja, dat
2: dus
1: snap ik.
2: We gaan daarop focussen.
0: Hoe gaat jouw... Als het een intieme vraag is, hoef je hem niet te beantwoorden natuurlijk. Maar ik was gewoon eens benieuwd. Misschien luisteren er ook wel investeerders. Hoe gaat jouw businessmodel eruit zien? Is het één keer de container plaatsen, bonnetje en bedanken? Of is het sand as a service?
2: Nou, heat as a service of sand as a service is inderdaad een van de onderdelen. Maar ik denk dat de eerste meer EPC-achtig gaat zijn. Dus projectmatig.
0: Oké. Okay.
2: Als een eenmalige investering.
0: Met andere woorden, je bent aan het nadenken. Eerst wordt het eenmalig en heb je zo direct bewijs. En dan wordt het recurring revenue.
2: Ja,
0: en dan komt private equity erin en dan ga je naar de beurs. En dan...
2: Precies.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Kom dan nog eens terug.
0: Ja, precies. Ja. Dan weten ze dus hier begonnen ook. Hè,
2: ja, is ja. Goed.
1: Ja. Ja. Mooi zou dat zijn. Hey, maar als we het daar dan toch over hebben. Hè, wat is de grootste ambitie van Heliora?
2: De grootste ambitie is natuurlijk om... om wereldwijd zulke systemen neer te gaan zetten.
1: Ja. En waar beginnen met als je Nederland. Groot droomt, wat dan?
2: Als ik groot droom, dan hebben we over een paar jaar tientallen systemen draaien. En een groot pand en 100 mensen in dienst en een leuke omzet. En misschien goede investeerders aan boord.
1: Ja, en wat los jij daarmee op voor de wereld? Want dat is heel groots dan, toch?
2: Ja, we kunnen dan hopelijk mee helpen met het elektrificeren van de warmte, wat momenteel in Europa best een hot topic is. En we kunnen hopelijk helpen met netcongestie verminderen, zodat we niet meer overdag zonnepanelen uit hoeven te zetten. Ja. Of elektriciteit de lucht inblazen, om het even zo te zeggen.
1: Precies.
0: Ik heb dat wel eens begrepen, dat die warmte-elementen van al je huishoudelijke apparatuur, dat die echt de meeste stroom trekken, hè?
2: Ja, klopt. Ongeveer 50% van al onze elektriciteit wordt gebruikt om iets te verwarmen.
0: Precies, het is niet je peertje, maar het is je oven, je waterkoker, de elektrische boiler als je die hebt, wat denk ik al beter is dan gas. Dus dat is echt significant.
2: Maar ook je cv-installatie of je airco of...
0: Ja. Er is ook altijd een beetje zo'n filmisch horrorscenario dat iemand alle waterkokers hackt en tegelijkertijd aan kan zetten en het hele stroomnet eruit blaast, toch? Dat is
1: Ja, oké, okay, maar dan zou jouw.
0: Dan wil ik niemand ideeën geven.
1: Ja, nee, en dan zou jouw oplossing dus ook weer heel snel kunnen bijdragen aan een oplossing.
2: Ja, dat hopen we wel. Dat hopen we wel. We zien dat het net steeds meer belast wordt.
1: Ja. Dit is echt wel briljant. Ik ben echt onder de indruk van je idee. Dat was gelukkig een start-up in residence ook. We gaan zo in september gaat het echt lopen, hopen we natuurlijk. Ik zou het heel leuk vinden als je dan nog een keer inbelt om te vertellen hoe het gaat. En Casper, dat jij ook vanuit de gemeente dan vertelt. Hè, wat het jullie met elkaar geleerd heeft en ook opbrengt voor de gemeente Den Haag.
3: Of, dat zou hartstikke leuk zijn.
1: Ja. Want het is een mooi voorbeeld, dat zwembad. Dat houdt mij bezig. Ik ga daar wel een keer zwemmen dan, of het water dan inmiddels koud is.
2: Nou, ik zou
1: of,
2: zeggen, ik kom inderdaad een keer langs, als het er staat.
1: Ja, precies. Dat is superleuk. Dan, jij hebt een grote ambitie. Die is wereldwijd. Is er dan nog één ding waarvan je zegt, van, nou, weet je, dat is echt zo'n misvatting over energieopslag of over CO2-reductie. Daar moeten we nou eens vanaf. Dan is dit je podium. En als je zegt, nee hoor, er zijn helemaal geen misvattingen, Katrien. Je hebt het echt gewoon...
2: Die zijn er genoeg, maar ik heb ze nou niet zo scherp.
1: Nee, dit was ook even voor het blok natuurlijk. Wij hopen dat jij gigantisch veel succes hebt. Ik heb namelijk het idee dat Bas tegen die tijd ook een oprijlaan heeft. En een container van jou in zijn voortuin wil hebben.
0: We gaan het zien.
1: Dankjewel voor jouw uitleg. Dankjewel Casper voor jouw uitleg. Het was super interessant. Wij gaan jullie volgen.
3: Kom allemaal langs op Demo Day, zou ik zeggen.
0: Ja. Wanneer is Demo Day en waar?
3: Ja, de precieze datum zullen we nog even laten weten.
0: Okay.
1: Ja, gaan we delen via de socials. Ja. Leuk. Dank voor het luisteren, beste luisteraar. Wij gaan met zomerreces, Bas, even welverdiende vakantie vieren. En dan zijn wij terug. Ik heb hem even niet paraat.
0: Zal ergens ruim voor Prinsjesdag zijn. We gaan er een paar weken tussenuit. Zelfs je vrijwilligersradio laat zich dan op. En dan gaan wij, om in thema te blijven, ook onze voetjes in het zand doen ergens.
1: Precies. En lekker warm zand hoop ik overigens. Het is 1 september. Dus dat is onze
0: Nou, knoop het in je oren. 1 september weer Haagse knaken. Als je tussentijd Den Haag FM zit te luisteren en je denkt, waar blijft het toch, Haagse knaken? Dat heb ik vaak, hè, dat mensen dan zeggen, hé.
1: Waar blijf je?
0: Maar bij Haagse knaken zeg ik, nou, 1 september zijn we terug. Tot die tijd, weinig economisch nieuws moet je doen met allemaal, ja.
1: Het nieuws in
0: het
1: de
0: gewone nieuws, ja. So nice, you may hear it twice. Zo beginnen we en eindigen we de show. Bedankt voor een leuk seizoen, Haagse knaken. Het was ons een eer. Jullie heel erg bedankt voor het langskomen. En iedereen een fijne zomer.
2: Jullie bedankt.

0: van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: If you can see me now.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
3: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
2: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
3: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
2: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op één na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle asielzoekersopvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Het beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg, en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

Ja, goedenavond, dames en heren. Foutman Productions hier, met dank aan de vervangers voor... niet nodig. Nee, inderdaad, wel nodig. Eclectische klanken, waarschijnlijk. Nou, tot 2 uur. Electro, yeah!

Thank you.

Die jaar gaat er zo meteen uitgegooid worden voor het nieuws van 1 uur. Maar niet getreurd, dat zeg ik altijd, want ik ben er nog tot 2 uur. Hier op Radio Tonka. Blijf vooral luisteren.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal?
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD, die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienst stedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van informateur Abu Taleb hebben bijna 2 maanden geduurd. Den Haag wil meedingen naar de titel Europese culturele hoofdstad 2033. Het vertrekkende college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Haagse kandidatuur. Den Haag zou dan 20 miljoen moeten bijdragen aan de totale kosten. Die worden geraamd op 70 tot 100 miljoen. Cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt voor zijn 75ste verjaardag een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Beeldje wordt op 11 juli, na afloop van zijn op 1 na laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg gepresenteerd. Ruud Peethoff, theaterportier van de Schouwburg en de maker van het beeldje, Mitchell Duivenstein, overhandigen het beeldje aan de voormalig zanger van het Klein Orkest. Dan nog het weer, wolkenvelden maar droog. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, minima 17 graden. Morgen vrij droog, eerst nog veel bewolking in de middagzon en de maxima dan 23 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik ga er zo meteen weer lekker vandoor. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er vanavond om 10 uur weer. Dus lekker slapen. En dan vanavond om 10 uur. Met frisse moed. Een nieuwe show. Dikke doei.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Vrijdag wordt het gepresenteerd. Politiek verslaggever Lot van Bree over wat belangrijke onderdelen van die overeenkomst.
2: Richard de Mos, Hart voor Den Haag, die heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat alle een soort asielstop, hè, alle asielzoekers, opvang moet gesloten worden. Maar ook bijvoorbeeld parkeren, betaald parkeren, wat gaat daarmee gebeuren? Zero-emissiezone, gaat die teruggedraaid worden? Misschien alleen Scheveningen of misschien wel helemaal.
1: En deze namen van de beoogde wethouders worden genoemd.
2: Namen die de ronde doen. Richard de Mos is daar natuurlijk nummer 1 van. Maar ook bijvoorbeeld Lotte van Basten-Batenburg van de VVD die zou kandidaat zijn. Maar ja, namen die ook bijvoorbeeld de ronde doen. Bijvoorbeeld Fleur Agema van de PVV. Wat ook wel een saillante naam is, is die van Henk Harms. Een oud topambtenaar van de dienststedelijke ontwikkeling.
1: De onderhandelingen onder leiding van...